0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
4: Clara Live.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
1: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laag.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Clara Live.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat mozzarella apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Clara, live.

De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat

0: Het is 6:00. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Bij een woningbrand in Liemal, dat is een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant, zijn gisteravond 2 mensen omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland uiteindelijk wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen storing van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen en ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten tijdens een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse op dit ogenblik en is nog altijd op zoek naar de mogelijke dader of daders. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep Van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. En dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor staat het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is er de volgende wedstrijd. En Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen van de Verenigde Staten. Gisteravond werd het 1-2. Ook Portugal speelde een oefenwedstrijd en heeft die gewonnen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Dan na de ochtend opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Clara Live.

0: continuo.
1: Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel van een leegstaand huis gereden. Volgens de eerste vaststellingen zat een jongen van 15 jaar achter het stuur. In de auto zaten nog twee andere personen. Alle drie inzittenden raakten licht gewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland uiteindelijk wel kon doorgaan.
2: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want je kijkt er zo naar uit. En voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld. Dus ja, wel spannend gewoon.
3: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest. Dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het. Dus dan hou ik daar zeker bij zijn.
1: In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben gisteravond bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus. Leo XIV is in Spanje voor een officieel bezoek. Volgende week zal de paus in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen, de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij ook nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, 2 van hen verkeren in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 mensen op elkaar beginnen schieten, zegt de lokale politiechef.
4: Het appears as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets, 2 of them critical.
1: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en op zoek naar de dader of daders momenteel. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergehaald. Het Amerikaanse leger voerde daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt dus weer op te laaien, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar die onderhandelingen gaan nauwelijks vooruit. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Dan halen we temperaturen tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met elke dag kans op neerslag. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
5: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. We beginnen onze zondagochtend met een goed tempo, maar dan ook niet te haastig. Of om het met de woorden van Robert Schumann te zeggen, nicht zu rasch. Het zijn de instructies voor dit vierde deel uit Schumanns tweede pianotrio.

Muziek met beide voetjes op de grond, want Robert Schumann blijft in zijn pianotrio redelijk in de lage registers van de instrumenten. Geen hoge, ijle noten in de viool, cello en piano, maar gegrond als een huis met basiskleuren. En dat maakt het ook heel aangenaam om in rond te lopen, om naar te luisteren met mooie melodieën die dicht bij onszelf staan. Zoals in deze finale uit zijn tweede pianotrio hoorden we hier met pianist Alexander Melnikov, Isabelle Faust op viool en Jean-Guyen Kera op cello. Nu even Gidon Kremer op viool, want hij maakte de eerste opname in de jaren 90 en 1992 van dit vioolconcerto van Philip Glass.

Het vioolconcerto van Philip Glass, geschreven voor zijn vader Ben Glass, die zelf een platenwinkel uitbaatte en die zot was van onder andere het vioolconcerto van Johannes Brahms. De première was in 1987 in New York. De eerste opname kwam er 5 jaar later in 1992 met violist Gidon Kremer die we hier hoorden en meteen met een toporkest, ik denk de droom van elke componist, de Wiener Philharmoniker. Stel je voor dat je muziek schrijft en zij nemen het op, fantastisch, met hier de dirigent Christophe von Dohnányi. En ze speelde het trage tweede deel. Kachena Divoka, dat is Tsjechisch voor de wilde eend. Het zijn de eerste woorden van dit koorwerk van Leo Sanáček over een wilde eend die geraakt wordt tijdens de jacht.

Wakker worden met de stem van Billie Holiday. Dat klinkt als een zeer goede zondagochtend. Hier zong ze I Loved You Porgy van de Gershwin-broers. En van Porgy nog even naar Paul Gilson, de Belgische componist die als eerste ooit een concerto schreef voor de saxofoon. En hij schreef ook over de zee. Tot 7:30 is dit nog La Mer, niet van Claude Debussy dus, maar wel van Paul Gilson. Goedemorgen.

0: is half acht. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Arnhem, in Nederland, is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die is vreedzaam verlopen. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten tijdens een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand. Het lijkt erop dat 2 toeschouwers van het festival op elkaar zijn beginnen te schieten. De politie is nog altijd op zoek naar de mogelijke dader of daders. En in het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK in Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag wat meer wolken, maxima tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land. Temperaturen morgen tussen 16 en 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Snelle loopjes aan de piano en op violen. Het concerto voor piano, viool en strijkorkest van Felix Mendelssohn. En het is een koud kunstje voor Marta Argerich en Guidon Kremer samen met het Orpheus Chamber Orchestra. Het is vandaag 7 juni en dat was een belangrijke dag voor Ray Vaughan Williams, de Engelse componist. Want het was de dag van de Amerikaanse première van zijn nieuwe symfonie, zijn derde symfonie, A Pastoral Symphony, die voor het eerst in Amerika te horen was op 7 juni 1922, een half jaar na de première in Londen. En die derde symfonie componeerde Vaughan Williams tijdens zijn legerdienst in de Eerste Wereldoorlog, waar hij als 42-jarige dienst deed als ambulancier in onder andere Frankrijk en Griekenland. En tussen al dat oorlogsgeweld, de slachtvelden en de slachtoffers kon maar één iets helpen. En dat was het beeld van een pittoresk platteland, zorgeloos en vredig. En dat is net wat hij met zijn derde symfonie wou laten horen, als tegengif voor de oorlog. A Pastoral Symphony.

De pastorale derde symfonie van Ray Vaughan Williams. Vandaag precies 104 jaar geleden dat die in Amerika voor het eerst te horen was na een première in Londen. En die Amerikaanse première was dus op 7 juni 1922. De meningen waren positief, heel positief. Veel mensen waren zeer aangenaam verrast hoe anders Ray Vaughan Williams plots klonk met deze symfonie. Alsof hij een inhaalbeweging had gemaakt en plots in de jaren 1920 heel moderne, nieuwe muziek schreef. Alsof Ray Vaughan Williams niet meer die oude romanticus was, maar plots het alledaagse leven heel treffend en direct kon laten horen in muziek. Dit was het derde deel uit die Pastoral Symphony door het Halley Orchestra en dirigent Mark Elder. En met deze muziek gaat u zonder twijfel plots een aha-momentje krijgen.

Inderdaad, de bolero van Maurice Ravel, maar dan in deze leuke versie door zangeres Angélique Kidjo en haar Lon Lon. Tot 8 uur nog een bolero, want dat trage Spaanse dansritme horen we ook nog in dit werk voor contrabas van de Italiaanse Giovanni Bottesini, de man die midden de jaren 1800 de Paganini van de contrabas werd genoemd. Hier op contrabas Wies de Bouvet, aan de piano Tomoko Takahashi.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Amis. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Ye zonder grote incidenten verlopen. De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. En atlete Jana van Lent heeft het Belgisch record op de 10.000 meter verbeterd. Heel goedemorgen. Het optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West, of Ye, in Nederland is zonder grote problemen verlopen. Het concert was erg omstreden omwille van de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. Maar Lucas Lecluze in Nederland, in Arnhem, was Ye dus wel welkom, hè?
2: Ja, al was er voor het optreden toch wel wat protest, onder meer door enkele Joodse organisaties. Ze droegen banners die verwezen naar eerdere uitspraken van de artiest. In het verleden zei hij zaken die antisemitisch waren en de nazi's verheerlijkte. En vorig jaar bracht hij ook een controversieel nummer uit over Hitler en verkocht hij t-shirts met hakenkruisen op. Nu, toch kan dat de sfeer voor veel fans niet bederven, vertelt ook een Vlaming die speciaal naar Arnhem afreisde voor het optreden.
3: Ik vond het echt een van de beste optredens dat ik ooit naartoe ben geweest. Omdat ik al zo lang van ben van Kanye West, is echt iets dat ik al heel mijn leven wou doen. En eigenlijk ook nooit verwacht had dat ik had kunnen doen door alle controverse en zo.
2: Het optreden is zonder incidenten verlopen. Maandag treedt Ye nog eens op.
1: Lucas, dankjewel. Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de afgelopen dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van Brussels burgemeester Philippe Clozen verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren beelden van een agent die een verboden symbool draagt op zijn bus met traangas. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog anderen zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. In een reactie zegt de Brusselse politie dat ze beelden intern aan het analyseren zijn. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel van een leegstaand huis gereden. Volgens de eerste vaststellingen zat er een jongen van 15 jaar achter het stuur. In de auto zaten nog twee andere personen. Alle drie inzittenden raakten licht gewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident. Bij een woningbrand in Waver in Waals-Brabant zijn gisteravond twee mensen omgekomen. Vier andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft gisteren tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw stevig uitgehaald naar Europa. Volgens Hegseth zijn de Europese NAVO-lidstaten niet trouw aan hun bondgenoten VS en doen ze veel te weinig om zichzelf te verdedigen. Niet alleen op militair vlak, zegt hij, maar ook wat betreft migratie.
4: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
1: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog altijd op zoek naar de mogelijke dader of daders. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben bijna 500.000 mensen gisteren een gebedswaken bijgewoond met de paus. Het is al 15 jaar geleden dat er nog eens een paus op bezoek was in Spanje. En Leo XIV bezocht op de eerste dag al meteen een centrum voor migranten. En dat is opvallend, zegt Sven Tuytens, correspondent in Spanje.
5: Dat is hij normaal zaak als dat in de volgende dagen volgt. Maar dat heeft hij dezelfde dag gedaan. Hij wou echt een land spreken voor migranten. En hij had ook een politieke boodschap tegen extreem rechts, die in Spanje de derde grootste partij is. En dan zei hij ook over migratie: wie in Madrid is, is van Madrid. Dus dat waren echt heel duidelijke uitspraken die men niet gewoon is. En die wel heel hard opvallen, vooral op een moment dat er een grote discussie bezig is over de regularisering van 500.000 mensen zonder papieren.
1: De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. De huidige pro-Europese premier Nikol Pashinyan ligt voorop in de peilingen, maar krijgt tegenwind van de Russisch-Armeense miljardair Karapetyan en zijn pro-Russisch blok Sterk Armenië. CD&V-kamerlid Franky de Mon is in Armenië als waarnemer voor deze verkiezingen. En die komen op een cruciaal moment, zegt de Mon.
6: Want de verkiezingen die vinden plaats op een moment dat het land verwerkt als het ware nog steeds de gevolgen van het verlies van Nagorno-Karabakh. En die probeert tegelijk vrede te sluiten met Azerbeidzjan. En ze proberen eigenlijk nauwer te gaan samenwerken met de Europese Unie. Daarom is het als het ware, zal er nauwer samengewerkt worden of juist niet. En dat is wat vandaag beslist wordt in Armenië.
1: In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede match van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor is het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst drie wedstrijden wint, die kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is de volgende match. En Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. Ook Portugal heeft een oefenwedstrijd gespeeld gisteren en gewonnen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maxima tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Dan halen we tot de 20 graden ook. De rest van de week blijft het wisselvallig, met elke dag kans op neerslag. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Dat was de opener van het nieuws. Het optreden was omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. Er was voor het concert wel een protestactie, maar dat verliep allemaal vreedzaam. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
8: Een heel goede morgen. Als je zou vragen aan dirigent John Wilson wat zijn favoriete Franse orkestmuziek is, dan horen we zijn antwoord simpelweg in zijn nieuwste album. French Orchestral Favorites heet die plaat. Met als een van zijn favorieten deze Marche Joyeuse van Emmanuel Chabrier.

0: Een heel productief orkest, Symphonia of London. Ze brengen verschillende albums per jaar uit met hun dirigent John Wilson. Nu dus ook French Orchestral Favorites. Was afgelopen weekend onze keuze van Clara. En op die plaats staat onder andere deze Marche Joyeuse van Emmanuel Chabrier. Maar ook nog heel wat andere leuke muziek, zoals L'Apprenti Sorcier van Paul Dukas. Het is weekend, dus dat betekent dat u weer iets nieuws krijgt van ons.
1: De keuze van Clara.
0: Inderdaad, een nieuwe keuze van Clara. Een cd die wij voor u hebben uitgekozen, omdat die zo de moeite is. En die wordt elk weekend op zaterdagnamiddag voorgesteld hier op Clara. En onze nieuwe keuze brengt ons naar Madrid in de jaren 1500, naar het rijk van keizer Karel V, de in Gent geboren keizer, die een heel rijk bezat. En dat wou hij ook laten horen, want in Madrid verzamelde hij de beste Vlaamse componisten met zijn Capilla Flamenca, zijn eigen hofkapel daar. En we krijgen zo een beeld van welke muziek daar allemaal moet geklonken hebben dankzij het nieuwe album van La Tempête. Dat is het Franse ensemble van dirigent Simon-Pierre Bestillon. Dat album heet Bomba Flamenca. En onze collega muzieksamensteller Ilia Lisser die legt uit hoe ze dat album muzikaal hebben vormgegeven.
2: Ja, eigenlijk wel met aan de hand van een vrij absurd verhaal. Keizer Karel die heeft namelijk, zo schijnt, zijn eigen begrafenis gerepeteerd toen hij zo zijn einde voelde naderen. Hij schijnt zelfs echt een kist te hebben klaargezet en daar alvast in te zijn gaan liggen.
3: Het moest allemaal perfect zijn.
2: Sterker nog, er is een verhaal dat hij uit die kist op een gegeven moment opstaat, omdat hij ontevreden was met het aantal kaarsen die de priester klaar had gezet.
3: Oh, moeilijke mensen toch in het.
2: Ja. Ik weet niet of het waar is, maar het laat denk ik wel zien in hoeverre hij echt nadacht en dat einde van zijn leven in eigen hand wou houden.
3: Ja.
2: En waarschijnlijk ook de muziek. En dat is waar Simon-Pierre Bestillon op is aangeslagen. Die heeft gedacht van welke muziek moet er hebben geklonken. En die heeft daar zijn volledige fantasie op losgelaten.

0: Ik vind het fantastisch. Musée Jovis, muziek van Nicolas Gombert. Componist, geboren in Rijssel, gestorven in Doornik in 1560. En hij was verbonden als zanger en componist aan de hofkapel van keizer Karel V. En rond die Capilla Flamenca draait het hele nieuwe album van de stemmen van La Tempête en Simon-Pierre Bestillon. Bomba Flamenca heet hun nieuwste cd. Het is onze nieuwe keuze van Clara, dus die zal u op tijd en stond te horen krijgen de komende week. En nu iets helemaal anders. Ik wist het ook niet, maar blijkbaar zijn er 7 verschillende soorten tranen. Dat heb ik geleerd dankzij mijn collega Clara de Dekker, want in onze nieuwste podcastaflevering van Eerste Hulp bij Klassiek heeft Clara het over de 7 Tears, muziek uit 1604 van John Dowland.
1: John Dowland heeft dus onwaarschijnlijk veel muziek geschreven, maar die bundel, Lacrimae 7 Tears, mm-hmm, vind ik wel echt een van zijn mooiste, want daarin gaat hij dus ook weer opnieuw verder met die melodie van Flow My Tears, maar hij maakt daar dan elke keer weer een soort van variant op, mm-hmm, en dat zijn dus echt de 7 verschillende soorten tranen die we daar te horen krijgen. Wist je dat?
0: 7 verschillende soorten tranen?
1: Ja, je hebt blijkbaar oude tranen, ja, je hebt nieuwe oude tranen.
0: Nieuwe oude tranen.
1: Ja, die heb je ook. Zuchtende tranen, triestige tranen, geforceerde tranen, die ken ik ook. Liefdestranen, uiteraard. Mm-hmm. En uiteindelijk heb je ook echte tranen. Ja. Dus volgende keer wanneer je aan het huilen bent, Sander, moet je je dat echt eens afvragen. Wat voor tranen zijn dit? Zijn dit oude tranen? Nieuwe oude tranen? Of ben ik een beetje aan het forceren?
0: Het zijn zuchtende tranen. Ja, Flow My Tears, de grote hit van John Dowland, of de Lacrimae Antiquae, zo heet de instrumentale versie zonder stem. Daarover praten Clara de Dekker en ik in de nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek, te beluisteren op VRT Max. En nu is het tijd om een traantje te laten.

sopraan Ruby Hughes in haar versie van Flow My Tears. Sopraan Ruby Hughes in haar versie van Flow My Tears van John Dowland samen.

0: Het is 8:30, ook een goeiemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de afgelopen dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Op sociale media circuleren er beelden van een agent die een omstreden symbool van de kruisvaarders draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. In Nederland, in Arnhem, is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Kanye zonder grote problemen verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar dat verliep allemaal vreedzaam. En de Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. De huidige pro-Europese premier ligt voorop in de peilingen, maar krijgt tegenwind van een Russisch-Armeense miljardair en zijn pro-Russisch blok Sterk Armenië. De verkiezingen vinden plaats in een gespannen sfeer met zorgen over mogelijke buitenlandse inmenging. Meestal droog vandaag met opklaringen. In de loop van de dag krijgen we wat meer wolken te zien, maxima tot 20 graden. Morgenmiddag trekt de nieuwe regenzone over ons land. Temperaturen dan tussen 16 en 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de

Ja, de organist moet soms lang wachten in deze symfonie, maar in het laatste deel kan hij eindelijk volle gas geven. In de orgelsymfonie, de derde, is dat van Camille Saint-Saëns, hier met organist Daniele Rossi. Het was een live opname met het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia en dirigent Antonio Papano uit 2017. En van een orgel naar een krekel. De krekel is een goede zanger die lange noten kan aanhouden en die in tegenstelling tot vogels niet een beetje zingt en dan wegvliegt. Nee, de krekel is een doorzetter en blijft zingen, zelfs bij extreme hitte. Die tekst wordt hier gezongen in El Grillo, een popliedje zeg maar uit 1490 van Josquin des Prez.

Inderdaad, Casta Diva, de aria van Vincenzo Bellini uit de opera Norma, maar dan in een instrumentale versie door Justin Taylor. Hij speelde op een kleine pleyel piano, een pianino uit 1839. En het is een model dat Chopin ook moet hebben meegenomen tijdens zijn winterreis naar Mallorca. Horen we op Justin Taylor zijn album Chopin Intime. Heel mooie selectie van Chopin-muziek. En dus ook, heel verrassend, tussendoor hoor je plots geen Chopin, maar wel Bellini. En nu halen we er een paar echte zangstemmen bij voor wat soms de beste opera van Verdi wordt genoemd. Voor die muziek, maar het is eigenlijk geen operamuziek, het is muziek voor in de kerk. Het is een overweldigende Messa da Requiem. Een dode mis op muziek gezet, zoals alleen maar Verdi het kon doen, met de effecten, met de stemmen. Het is een verhaal op zich. Dit is daaruit het Lacrimosa.

Lacrimosa uit het Requiem van Verdi met een echte klasse bak aan stemmen. Sopraan Joan Sutherland met de sopraan Marilyn Horn, tenor Luciano Pavarotti en de bas Marti Talvila. Samen met de Wiener Philharmoniker, dirigent Georg Scholti. Het was een opname uit 1967. En tot de 9 uur laat Mozart de fagot nog even alle solo's zingen in dit fagotconcerto.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Ye zonder grote incidenten verlopen. De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. En atlete Jana van Lent heeft het Belgisch record op de 10.000 meter verbeterd. Het optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye in Nederland is zonder grote incidenten verlopen. Het concert was omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. Maar Lucas Lecluze, in Arnhem in Nederland was Ye dus wel welkom.
3: Ja, al was er voor het optreden toch wel wat protest, onder meer door enkele Joodse organisaties. Ze droegen banners die verwezen naar eerdere uitspraken van de artiest. In het verleden zei hij zaken die antisemitisch waren en de nazi's verheerlijkte. En vorig jaar bracht hij ook een controversieel nummer uit over Hitler en verkocht hij t-shirts met hakenkruisen op. Nu, toch kan dat de sfeer voor veel fans niet bederven, vertelt ook een Vlaming die speciaal naar Arnhem afreisde voor het optreden.
4: Ik vond het echt een van de beste optredens dat ik ooit naartoe ben geweest. Omdat ik al zo lang van ben van Kanye West, is echt iets dat ik al heel mijn leven wou doen. En eigenlijk ook nooit verwacht had dat ik had kunnen doen door alle controverse en zo.
3: Het optreden is zonder incidenten verlopen. Maandag treedt Ye nog eens op.
2: Lucas, dankjewel. Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de afgelopen dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van Brussels burgemeester Philippe Clozen verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren beelden van een agent die een omstreden symbool van de kruisvaarders draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. In een reactie zegt de Brusselse politie dat ze de beelden nu aan het analyseren zijn. Bij een woningbrand in Waver in Waals-Brabant zijn 2 mensen omgekomen gisteren. 4 andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. In Madrid in Spanje hebben bijna 500.000 mensen gisteren een gebedswaken bijgewoond van de paus. Het is al 15 jaar geleden dat er nog eens een paus op bezoek was in Spanje. En Leo XIV bezocht op de eerste dag al een centrum voor migranten. En dat is opvallend, zegt Spanje-correspondent Sven Tuytens.
5: Dat is zijn normaal zaak als dat in de volgende dagen volgt. Maar dat heeft hij dezelfde dag gedaan. Hij wou echt een land spreken voor migranten. En hij had ook een politieke boodschap tegen extreem rechts, die in Spanje de derde grootste partij is. En dan zei hij ook over migratie. Wie in Madrid is, is van Madrid. Dus dat waren echt heel duidelijke uitspraken die men niet gewoon is. En die wel heel hard opvallen. Vooral op een moment dat er een grote discussie bezig is over de regularisering van 500.000 mensen zonder papier.
2: De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. De huidige pro-Europese premier Nikol Pashinyan ligt voorop in de peilingen, maar hij krijgt tegenwind van de Russisch-Armeense miljardair Karapetyan en zijn pro-Russisch blok Sterk Armenië. CD&V-kamerlid Frankie de Mon is in Armenië op dit ogenblik als waarnemer voor de verkiezingen. En de verkiezingen komen op een cruciaal moment, zegt de Mon.
6: Want de verkiezingen die vinden plaats op een moment dat het land verwerkt als het ware nog steeds de gevolgen van het verlies van Nagorno-Karabakh. En die probeert tegelijk vrede te sluiten met Azerbeidzjan. En ze proberen eigenlijk nauwer te gaan samenwerken met de Europese Unie. Daarom is het als het ware, zal er nauwer samengewerkt worden of juist niet. En dat is wat vandaag beslist wordt in Armenië.
2: Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten tijdens een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 toeschouwers op elkaar beginnen schieten tijdens het festival, zegt de lokale politiechef.
7: Appears as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets, 2 of them critical.
2: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en nog altijd op zoek ook naar de dader of de daders. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergehaald. Het Amerikaanse leger voerde daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De laatste tijd laaien de vijandelijkheden tussen de VS en Iran weer op, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar voorlopig zonder resultaat. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van La Louvière liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter en ook op de 5.000 meter. En dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor is het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 matchen wint, die kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is de volgende wedstrijd. Voetbal. Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. Ook Portugal heeft nog een oefenwedstrijd kunnen spelen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag krijgen we meer wolken te zien, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Temperaturen tussen 16 en 20 graden morgen. En de rest van de week blijft het dan wisselvallig met dagelijks kans op neerslag. In Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Dat optreden was omstreden omwille van de antisemitische uitspraken van Ye. Er was voor het concert een protestactie, maar dat verliep allemaal vreedzaam. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
9: Goedemorgen, of als ik dit hoor, een zeer goedemorgen.

0: Contratenor Andrea Scholl in het Erbarme Dich van Bach. De perfecte muziek voor de week voor Pasen, de Matthäuspassie natuurlijk. Maar eigenlijk ook perfect voor elke dag van het jaar, toch? En haal de Clara-app er even bij, want ik heb uw stem nodig.
1: Clara staat op met Sander de Kerer.
0: Ja, want ik heb twee muziekstukken klaarstaan, maar via de app bepaalt u welk van de twee ik zo meteen laat horen. En ofwel doen we dat met de balletmuziek van Sergei Prokofjev, die precies dag op dag 100 jaar geleden in première ging. Dat was op 7 juni 1926. Want na een bezoek aan een tentoonstelling over nieuwe machines en industrie, schreef Prokofjev een werk over staal, Le Pas d'Acier.

En dan horen we straks misschien wel fabriek- en machinegeluiden, zoals Prokofiev het voor het eerst liet horen, exact 100 jaar geleden met zijn balletmuziek Le Pas d'Acier. Ofwel denkt u, Sander, rustig, rustig, het blijft zondagochtend. Geen fabrieksgeluiden voor mij uit mijn radio, maar wel piano. Oké, dat kan ook. En dan kunnen we straks gaan voor dit van Shostakovich.

Het tweede pianoconcerto van Dmitri Sjostakovitsj. Ook een mooie keuze voor zondagochtend vandaag, 7 juni. Maar we kunnen dus ook gaan voor iets wat 100 jaar geleden voor het eerst te horen was. Le Pas d'Acier van Prokofjev. Maar u bepaalt via de Clara-app wat het wordt. Sjostakovitsj of Prokofjev? Laat het me weten. U hebt 6 minuten.

Een stukje vrede, Peace, Peace, van Bill Evans door pianist Igor Levits. En onze luisteraar Bart, die wil wel een stukje staal op zondagochtend, net zoals Monique, want zij is heel benieuwd naar Le Pas d'Acier van Prokofjev, balletmuziek over de fabriek over staal. Jeroen zegt dat hij thuis liever aan zijn Steinway piano wil meespelen met het tweede pianoconcerto van Shostakovich. Maar Charles kiest toch liever voor Prokofjev, zegt hij. Shostakovich vindt hij iets te landerig op deze grijze dag, lees ik in de Clara-app. Maar, zegt Stef, zondag is en blijft een rustdag, dus geen werk- en fabrieksgeluiden zoals in Le Pas d'Acier van Prokofjev of zoals Marianne het zegt, er is al staal en beton genoeg. Ja, ik moet zeggen, het is wel de moeite om eens naar die machine-fabrieksmuziek van Prokofjev te luisteren, maar het is ook wel duidelijk waar u nood aan hebt op zondagochtend. Of zoals Hans het zegt in de Clara-app, enkel het metaal van de piano.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van

Het kan studenten aan het conservatorium deze maand op ideeën brengen, want Shostakovich schreef dit voor het afstudeerexamen van zijn zoon Maxim Shostakovich, dit tweede pianoconcerto. Dit was het andante daaruit, het trage deel door pianist Jean-Yves Thibaudet samen met de BBC Symphony Orchestra onder leiding van Hugh Wolff. Het is vandaag 7 juni en dat was de dag van de première van de opera Peter Grimes, een opera van Benjamin Britten over een visser die verdacht wordt van moord. De première was op 7 juni 1945 in Londen en van de muzikale intermezzo's maakte Britten een apart orkestwerk. We horen de klokken luiden, de wind over de golven, we horen de meeuwen, we horen de vissersboot van Peter Grimes die uitvaart op zondagochtend. We horen de gevoelswereld van Peter Grimes. Want uiteindelijk komt hij zelf aan zijn einde van zijn leven door de publieke opinie. Dit zijn de Four Sea Interludes van Benjamin Britten.

BBC Philharmonic dirigent Edward Gardiner in de 4C interludes van Benjamin Britten. Muzikale intermezzo's uit Britten's opera Peter Grimes. Vandaag precies 81 jaar geleden dat hij in première ging. Dat was op 7 juni vandaag dus, maar dan in het jaar 1945. Straks gaan we naar Rothko Chapel in Houston, Texas, met muziek die daar live werd uitgevoerd tussen de Rothko-schilderijen in de jaren 70. Maar eerst de stemmen van Voices 8.

Jeppie van Olafur Arnalds door Voces 8. In 1970 stierf de Amerikaanse schilder Mark Rothko en 1 jaar later werd de componist Morton Feldman gevraagd om nieuwe muziek te schrijven voor de Rothko Chapel, een kapel in Houston, Texas, in het donker met daarin die grote, absorberende, donkere, vlakke schilderijen van Mark Rothko. En Feldman schreef muziek voor altviool, celesta, percussie en koor. En het boeiende aan die muziek is dat ze nergens naartoe gaat, maar net daarom brengt die muziek van Feldman je zoveel.

0: Morton Feldman, hij zei ooit, denk nooit als componist wat zou ik moeten doen, maar denk wat zou ik niet moeten doen. En zo klinkt ook zijn muziek, vind ik, los van verwachtingen, een hele wereld op zich, zoals in de Rothko Chapel. Dit waren delen 4 en 5. En die muziek is dus ooit uitgevoerd in Rothko Chapel, Houston, Texas, in 1971. Voor altviool, celesta, percussie en koor. Blijf bij ons, want zo meteen na 10 uur is er Walde met Kathleen van Bavel. Fijne zondag.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Amper 3 van de 27 Europese lidstaten hebben de richtlijn over loontransparantie al omgezet in nationale wetten. Die richtlijn verplicht bedrijven om transparanter te communiceren over de lonen. Het geeft werknemers ook het recht om de gemiddelde salarissen van collega's op te vragen. De lidstaten moesten die richtlijn nog in hun eigen wetten omzetten en de deadline daarvoor was vandaag. Maar enkel Litouwen, Italië en Slowakije haalden de deadline. Ook ons land is nog niet klaar om de nieuwe regels in te voeren. De regering en de sociale partners starten het overleg al 3 jaar geleden, zegt collega Rob Heerwoud.
2: Dit voorjaar is het daar spaak gelopen. De werkgevers hebben gezegd, we willen een pauze, want we zien dat er op Europees niveau van alles aan de hand is. De vakbonden zeggen, ja, de werkgevers zijn gewoon weggelopen uit het overleg. En dan in de federale regering hebben ministers Clarin Val en Rob Beenders een brief gestuurd naar de Europese Commissie met een lijst van wel 30 vragen om verduidelijking. En België vraagt eigenlijk aan de Europese Commissie, geef ons nog 6 maanden de tijd en sleep ons gedurende die 6 maanden niet voor het Europees Hof van Justitie.
1: Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de afgelopen dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van burgemeester Philippe Clozen verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren beelden van een agent die een omstreden symbool van de kruisvaarders draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. In een reactie laat de Brusselse politie weten dat ze de beelden op dit ogenblik aan het analyseren zijn. De achterstand die ontstaan was door de stakingsacties van de zee- en de kustloodsen raakt stilaan weggewerkt. Dat meldt het bevoegde agentschap. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden heel wat schepen de haven niet meer in- of uitvaren. Gisterenmiddag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten. Gisteravond waren dat er nog 20, vooral op de Noordzee. De loodsen zijn intussen weer aan het werk, maar de onvrede blijft. Mogelijk volgen er dus nog nieuwe acties. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten, dat schrijft de krant de Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de VS onder druk. De regering van de Amerikaanse president Trump hoopt nu om op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is. Want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. Vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag wat meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt de nieuwe regenzone over het land. Temperaturen morgen tussen 16 en 20 graden. En de rest van de week blijft het dan wisselvallig. Met elke dag wel kans op wat neerslag. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd.

0: Walden met Kathleen van Bavel.
1: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. We beginnen Walden vandaag aan zee met een traditional uit het Midden-Oosten door ensemble Constantinople, Louange à la mer. Stel je voor, we zitten aan het strand op een zonnige dag. Het is rustig, bijna leeg. Alleen dat brede witte zand voor ons en die grote blauwe zee. In de verte roepen een paar meeuwen, de golven ruisen. Er waait een licht briesje, precies genoeg om alles in ons hoofd open te zetten. En dan klinkt deze muziek. Welkom

Muziek uit de 15e eeuw van de Byzantijnse componist Manuel Doukas Chrysaphes. Heel stemmig en contemplatief. Komt uit het jongste album van ensemble Irini, onder leiding van de Franse muzikologe Lila Hayossi. Janua, een album waarin Hayossi componisten uit Oost en West samenbrengt, waarin ze Byzantijnse muziek mengt met Westerse polyfonie. Heel verrassend, volgend jaar in maart komt ze met dit programma naar Brussel, zag ik. Ze is dan te horen in Beaux-Arts. Nog een verrassende muzikante is de Duitse pianiste Marie-Louise Hinrichs. In haar album Visions herwerkt ze muziek van Hildegard von Bingen voor piano. Meer nog, ze vindt die muziek als het ware opnieuw uit. Hinrichs koos enkele melodieën uit Hildegards repertoire en voegt er eigen harmonieën aan toe, zoals hier in O quam preciosa.

0: Kessie. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Clara Live.

Een Sephardische traditional uit een nieuw album Bomba Flamenca van La Tempête, het collectief van Simon-Pierre Bestion. En daarin neemt Bestion ons mee naar het hof van Karel de Vijfde. En alle muziek die daar geklonken moet hebben, van Arabische, Andalusische stukken tot Vlaamse polyfonie. En dus ook deze traditional. Een gedachte nu van de Amerikaanse saxofonist, componist John Zorn. Letterlijk, want mashaf betekent gedachte of reflectie. Het is een stuk voor klarinet en piano. Een duet waarin de klarinetpartij er heerlijk op los lijkt te mijmeren. David Krakauer en Anthony Coleman.

0: Het is nooit te laat om je droom te volgen. Zo begon Ora Batkaïm pas rond haar 55ste te componeren. Uit innerlijke noodzaak, vertelt ze zelf. Gaïm wil via de muziek een boodschap uitdragen, die van tolerantie en begrip tussen verschillende volkeren. We hoorden een gebed van haar, Prayer, met Giora Feitman op klarinet en Gitan Blonde.
1: Walden.
0: Hij was een buitenbeentje in de Britse muziekwereld, Cyril Scott. Terwijl Edward Elgar en Ray Vaughan Williams een nationale stijl ontwikkelden, zocht Scott naar een meer mystieke, impressionistische klankwereld. En dat horen we duidelijk in zijn pianostukken. Ik heb er hier drie voor u mee. Over the Prairie, Evening Idyll en dan nog een berceuse.

Om bij je weg te dromen. Stemmige pianomuziek van Cyril Scott. Nino Gvetatse speelde. Achtereenvolgens Over the Prairie, Evening Idyll en Berceuse. En we halen er een harp en een fluit bij voor dit intermezzo van Georges Bizet. Voor diegenen die nog wat verder willen dromen.

Na een kleurrijk intermezzo van Georges Bizet door de Symphony of London onder leiding van John Wilson volgde het al even kleurrijke extase, een lied van Camille Saint-Saëns. Het gaat hier om een werk op een tekst van Armand Renaud uit zijn Wie Persan. En daarin denkt het hoofdpersonage terug aan een paar mooie, intieme momenten met een geliefde. Kleine dingen die zijn blijven hangen, een blik of een aanraking en... Ja, hij voelt er zich zo mee vervuld dat de tijd hem niets meer kan maken. We hoorden tenor Cyril Dubois en Brussels Philharmonic werd geleid door Pierre Dumosseau. En even lyrisch en even zacht klinkt nu de Pavane couleur du temps van Frank Martin. Pavane in de kleur van de tijd. Muziek uit 1920 met een melancholische toets.

0: Van de ene pavane naar de andere. Ook Jean Francais liet zich door deze renaissance-dans inspireren in zijn Pavane pour un génie vivant. En die genie hier is niemand minder dan Maurice Ravel, voor wie Francais een grote bewondering had. De titel Pavane pour un génie vivant is trouwens ook een knipoog naar die beroemde pavane van Ravel, Pavane pour un enfant défunt. Het Elste Orchestra werd geleid door Thierry Fischer.
1: Walden met Kathleen van Bavel.
0: En die muziek van Jean Francais bracht me bij het album Time Travel van de Lautencompagnie van Wolfgang Katschner. Daarin reist het ensemble van de ene periode naar de andere, van barok naar pop en weer terug. Uit dat album heb ik een stuk mee van Henry Purcell in een bewerking voor barok, orkest en saxofoon. Een combinatie die bijzonder goed werkt. Oh, Let Me Weep uit The Fairy Queen. Asya Fateyeva speelt saxofoon.

Mooi, die warme klank van de marimba. We hoorden Cunico Cato met de eerste prelude uit Das Wohltemperierte Klavier van Bach. En daarvoor vingen Wolfgang Katschner en zijn lautencompagnie De Wind in The Windcatcher van Philip Glass. Muziek die bijna letterlijk als een briesje langs je heen gleed, zo zacht. En Cunico Cato blijft nog even bij ons, deze keer met Fratres van Arvo Pärt. Ze maakte daar een heel eigen versie van, alleen voor marimba en vibrafoon. Pärt's muziek draait altijd rond eenvoud en herhaling, maar bij Cato krijgt die eenvoud iets extra's. De muziek klinkt transparant, ruimtelijk ook, u moet er maar eens op letten. Elke slag hangt eventjes in de lucht en verdwijnt dan weer heel natuurlijk. Het stuk voelt daardoor als een wandeling op een plek die een beetje buiten tijd en ruimte hangt. Dat was toch het gevoel toen ik daarnaar luisterde. Fratres van Arvo Pärt.

Heel verstillend, deze muziek van Arvo Pärt, Fratres. Hij weet hier echt een soort van tijdloosheid op te roepen. Tijdloosheid, een tijdloosheid die hier nog versterkt wordt door de bezetting Marimba, samen met ook nog een vibrafoon op de achtergrond. We hoorden Kuniko Kato, die beide instrumenten speelde. En als u wil weten welke wonderen Maria allemaal verrichtte, dan moet u zich verdiepen in de Cantigas de Santa Maria, de grootste middeleeuwse verzameling Maria-liederen, geschreven in de volkstaal van toen, het Galicisch-Portugees. In het volgende lied gaat het bijvoorbeeld over een moeder die uit pure wanhoop een beeld van het kindje Jezus steelt. Ze dreigt het bij zich te houden als haar gestorven zoon niet terugkeert. En jawel, Maria grijpt in, ze verricht een wonder, de jongen komt weer tot leven. Hier zijn Hanna Blazikova en Margit Ubelakker met Ken Assas Eguras da Virgen Partir.

Jordi Savall en de zijnen met een pavane van Louis Milan, een componist uit de 16e eeuw, die verbonden was aan het Hof van Valencia. Milan is vooral bekend geworden als viola-speler, maar hij schreef ook een boek, El Cortesano, waarin hij een levendig en onderhoudend beeld schetst van het leven aan dat Valenciaanse hof. En ongetwijfeld moet deze pavane daar ook hebben geklonken. Muziek nu van Johann Ludwig Bach, een verre neef van de grote Johann Sebastian. Capella Solertia bracht zo pas een nieuw album uit met de cantates van die Johann Ludwig. Muziek die we alleen kennen omdat de grote Bach er ooit kopieën van maakte. We luisteren nu naar het slotdeel uit een van die cantates van Johann Ludwig. Ja, mir hast du Arbeit gemacht. Heel knappe koormuziek.

Met een keuze van Clara Evangelina Mascardi op luid, samen met Estrovagante onder leiding van Riccardo Doni. Met het langzame delen Andante di Molto uit het luidconcerto in Do van Jacob Friedrich Kleinknecht. En tot slot heb ik nog een sonate mee voor u van Baldassare Galuppi met Arturo Benedetti Michelangeli aan de piano. Maak er nog een heerlijke zondag van dicht bij jezelf. En veel luisterplezier zo dadelijk met Leenaerts in Clara serveert. Bye bye.

0: First Prize International Queen Elizabeth Grand Prize Queen Mathilde Prize Ettore Pagano.
1: Dit was de Koningin Elizabeth wedstrijd 2026 voor cello.
2: Buitengewoon.
3: Onvoorstelbaar.
4: Onuitputtelijke inzet.
3: 6 schitterende laureaten.
5: En hier zijn ze dus nog eens samen.
1: Geniet van de laureatenconcerten woensdag op Clara en VRT Max.
6: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. In Madrid komen ruim 1 miljoen mensen opdagen voor een misviering met de paus. Vooruit pleit opnieuw voor de invoering van een miljonairstaks en Wout van Aert is gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. In Madrid in Spanje zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Hij draagt vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Katholieken vieren vandaag wereldwijd Sacramentszondag. Dat is de dag dat ze vieren dat Jezus tijdens de Eucharistie werkelijk aanwezig is in brood en wijn. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
7: Ze zijn het in Madrid gewoon om massaal samen te komen op de Plaza de Cibeles. Maar normaal is dat om een overwinning of een titel van Real Madrid te vieren. Vandaag zijn ze met zo'n 1,2 miljoen om de paus toe te juichen. Rijen dik staan ze de Spanjaarden, terwijl de paus vanuit de mobiel zwaait en kinderen een kruisje op het voorhoofd geeft. Ook 30.000 gele en witte anjers zijn langs het parcours gehangen, de kleuren van het Vaticaan. De viering zelf wordt ook door het Spaanse vorstenpaar bijgewoond, die tijdens de eerste dagen van het pausbezoek een prominente rol opgenomen hebben.
8: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros.
7: Spanje is nog altijd een van de belangrijkste katholieke landen van Europa. Al verliest de kerk ook daar aanhangers, onder meer ook door verschillende misbruikdossiers. Maar in de straten van Madrid valt daar vandaag weinig van te merken. Met boodschappen van vrede en menselijke omgang met migranten en een massa op de been zijn de eerste dagen van het pausbezoek aan Spanje een overweldigend succes.
6: De socialisten van Vooruit pleiten opnieuw voor de invoering van een miljonairstaks om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter Conde Rousseau heeft dat gezegd op de familiedag van zijn partij in Plopsaland. Rousseau verwees naar het nieuws van de afgelopen week dat het aantal miljonairs in ons land opnieuw is gestegen. En iedereen moet dan ook zijn steentje bijdragen, zegt hij.
9: Ik denk dat dat eigenlijk een miljonairstaks moet zijn, een zeer kleine bescheiden tax. Eigenlijk willen wij de lasten op arbeid verlagen, zodat mensen netto meer overhouden op het einde van de maand. Want steeds meer mensen hebben het in deze economische crisis toch moeilijker om rond te komen. Werken belonen. En dan moet je kijken, oké, waar kunnen we een extra bijdrage vragen? Dat is waar men steeds met meer miljonairs is. Ja, daar vind ik dat we een heel kleine bescheiden bijdrage van miljonairs kunnen vragen. Dat lijkt mij redelijk en eerlijk en heel veel Vlamingen willen dat ook.
6: Rousseau pleitte ook opnieuw voor het verminderen van de geplande uitgaven voor defensie. Een achtervolging op de E17-autoweg is gisteravond geëindigd met een crash op het op- en afrittencomplex De Vlecht in Waregem. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. Toen de auto de afrit nam, ging hij uit de bocht, ramde een andere wagen en ging dan over de kop. De inzittenden probeerden nog te voet te vluchten, maar werden snel ingerekend. Volgens het parket gaat het om 6 Fransen. Een van hen, een 20-jarige Fransman die in Mouscroen woont, moet voor de onderzoeksrechter verschijnen, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs. Vermoedelijk was dat ook de reden voor zijn vlucht. Het parket onderzoekt de brand van gisteren in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. 2 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Een van hen is de 16-jarige zoon van de eigenaar van de woning. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. Het parket gaat voorlopig niet uit van kwaad opzet. De brand is mogelijk ontstaan in de kelder tijdens het opensnijden van een stookolietank. Een team van het Internationaal Atoomagentschap zal een bezoek brengen aan de nucleaire site van Tsjernobyl. Afgelopen nacht is een Russische drone ingeslagen in een gebouw waar nucleaire brandstof wordt opgeslagen. Volgens het agentschap is de materiële schade erg groot, maar lijkt er geen nucleair materiaal. Een team zal ter plaatse gaan inspecteren of het gebouw helemaal veilig is. De Oekraïense president Zelensky noemt de aanval een extreem laffe daad. Volgens hem heeft Rusland de nucleaire site doelbewust aangevallen. Vanavond bespreken de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz verdere steun aan Oekraïne. Zelensky zal daar zelf ook bij zijn. Bij een schietincident in een tankstation in Centraal Israël, vlakbij de bezette westelijke Jordaan-oever, is 1 man overleden. Er vielen ook meerdere gewonden. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag. De dader kon snel worden opgespoord en geneutraliseerd. Over zijn identiteit is nog niet veel bekend, maar in de buurt van de westelijke Jordaan-oever vonden de afgelopen jaren wel vaker aanslagen plaats door Palestijnen. De extreemrechtse Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid, Ben-Gvir, wil dat de dader de doodstraf krijgt. Wout van Aert is vanochtend gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné. Van Aert rijdt in Frankrijk zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix, maar hij was begin deze week gevallen.
2: Ik ben maandag op training gevallen. Even een onoplettendheid en dat was mijn eigen fout. Ik was mijn stuur plots kwijt als ik met de duiderfiets aan het rijden was. Ik lag op de grond. Ja. Ik kan het niet verbergen. Ik moet nog een paar plakkers op mijn wondes doen, maar het is oké.
6: De openingsrit is vanochtend om 11:00 gestart. En de Amerikaanse turnster Simone Biles is opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft ze zelf gedeeld op Instagram. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens Biles zou ze eerder deze week naar eigen zeggen bijna zijn doodgegaan. Ze noemt het misschien wel het meest angstaanjagende uit haar leven. Biles won 7 Olympische titels en werd 23 keer wereldkampioene. Of ze in 2028 nog zal kunnen deelnemen aan de Spelen van Los Angeles, dat blijft afwachten. Het weer deze namiddag droog met enkele opklaringen. Aan zee krijgen we meer zon te zien, maxima tot 20 graden. Morgen start droog, in de namiddag en 's avonds periode van regen en buien met kans op onweer. Het wordt wel zacht morgen, tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 17 graden. In Madrid zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Dat was de blikvanger in het nieuws. Hij draagt daar vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert. Met Lenaert Jolijn.
10: Een heel goeiemiddag. Stilte voor de storm. Het is een bekend spreekwoord in het Nederlands. En ik ga het ook nu gebruiken om u nu al te waarschuwen voor wat komt. Welkom bij Clara Serveert.

Voor de meeste mensen is deze Cicerinella een vreselijke tongtwister, maar voor Marco Beasley waarschijnlijk niet zo'n gedoe om onder de knie te krijgen. Beasley is een tenor van Napels en stemacteur, dus lesjes dictie heeft hij waarschijnlijk ook mogen doen in de tijd. Hij kon hier al zijn vaardigheden gebruiken in deze Napolitaanse Cicerinella samen met Guido Morini op clavecimbel en de twee hun ensemble Accordone. Het staat met nog allemaal typische traditionele muziek uit Napels op hun album dat voor zich spreekt, Storie di Napoli. Ook dwarsfluitiste Ines D'Avena zocht de Napolitaanse muziekcultuur op voor haar album Dolce Napoli.

Dwarsfluitiste Inés Davena komt uit Rio de Janeiro, maar stak de oceaan over om te gaan studeren bij onze noorderburen. Ze behaalde een bachelor en een master aan het conservatorium in Den Haag, maar dat was nog niet genoeg. Ze ging verder met een PhD in muziek aan de Universiteit van Leiden en ze deed onderzoek naar Napolitaanse barokmuziek en uitvoeringspraktijk. We waren hier allemaal net van jury, want haar album Dolce Napoli is het resultaat van die PhD. Mooi toch? We hoorden ze hier samen met haar ensemble La Cicala in het blokfluitconcerto in A-klein van Nicola Fiorenza. En dat doctoraatsalbum van Inés Davena kwam uit in 2015. Nu een volledig nieuwe opname van het trio Les Heures Bleues.

Een ongewone bezetting voor een trio, maar daarmee zetten ze net de toon. Het Belgisch trio Les Heures Bleues, dat is Adèle Legrand op traverso, Pauline Orain accordeon en Solène Baudet op cello. We hoorden ze hier alle drie samen in de 8e triosonate van Tommaso Albinoni. En staat op hun debuutalbum dat nog maar net uit is. Het heet Circa Diem, letterlijk bijna een dag. En ze maken ook letterlijk die boog met de muziek die erop staat op dat album. We volgen de cyclus van de nacht tot aan de schemering. Het moet vreselijk zijn. Je bent de moeder van een man die de pure incarnatie is van het goede. Maar je staat naar hem te kijken. Hij is op 3 punten aan een kruis genageld en het bloed gutst van hem af. En jij bent compleet machteloos. Dat moment is inspiratie geweest voor ongelooflijk veel componisten.

Stabat Mater, een middeleeuws gedicht over Maria die tranen stort voor haar zoon Jezus die aan het kruis hangt. Het heeft over de tijden heen als inspiratie gediend voor muziek van de barok tot nu. Hier was het Stabat Mater van Giovanni Felice Sanchez, een Italiaanse zanger en componist uit de barok. Sopraan Céline Chaine hier, samen met de Ricercar Consort onder leiding van Philippe Pierlo. En het staat ook weer op een nieuw album, Lacrimae. Een roos op zich is een prachtige bloem, maar als ze gecombineerd wordt met een witte lelie, dan pas kunnen we spreken over perfecte schoonheid. Althans, volgens Andrea Falconieri.

over kleuren, contrasten, schoonheid en liefde. Cara e la Rosa, een lied van Andrea Falconieri, een componist uit Napels van de 17e eeuw. Tenor Marco Beasley hoorden we hier nog eens samen met Stefano Rocco op barokgitaar en Fabio Accurso op theorbe. Genoeg getreuzeld met de Italianen over schoonheid en bloemen, Franz Schubert wil er een beetje vaart achter zetten.

Franz Schubert was ongelooflijk productief op zijn 18e. Hij assisteerde zijn vader in een school en de rest van zijn tijd componeerde hij bij de vleet. Zijn derde symfonie is zo'n vrucht uit die periode. We hoorden er hier het Presto Vivace uit door het ensemble Anima Eterna Brugge onder leiding van Jos van Immerseel. Beethoven was net aangekomen in Wenen om daar carrière te maken en indruk te maken op zijn leerkracht van toen, Joseph Haydn. Deze muziek was zo een van zijn visitekaartjes.

Ludwig van Beethoven legde hier het vuur aan de schenen van pianist Murray Pariah. Het eerste deel uit de tweede pianosonate van een jonge Ludwig van Beethoven. Hij was 25 toen hij het schreef. We gaan naar het nieuws van 1 uur met nog een nieuwtje. Violist Théotime Langlois de Swarte opent op zijn recentste album het boek over componist Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Een hele brok, ook voor de meeste mensen waarschijnlijk een onbekende. Maar hier kleurt hij samen met drie andere muzikanten het gezicht van die Frans-Afrikaanse componist ietsje meer in. In het eerste deel uit zijn vierde strijkkwartet.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Madrid komen ruim 1 miljoen mensen opdagen voor een misviering van de paus. Vooruit pleit opnieuw voor de invoering van een miljonairstax. En Wout van Aert is gehavend gestart aan de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes. In Madrid zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Hij draagt vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Katholieken vieren vandaag wereldwijd Sacramentszondag. Op die dag vieren ze dat Jezus tijdens de Eucharistie werkelijk aanwezig is in brood en wijn. Jeroen Rijgaard.
1: Ze zijn het in Madrid gewoon om massaal samen te komen op de Plaza de Cibeles. Maar normaal is dat om een overwinning of een titel van Real Madrid te vieren. Vandaag zijn ze met zo'n 1,2 miljoen om de paus toe te juichen. Rijen dik staan ze de Spanjaarden, terwijl de paus vanuit de mobiel zwaait en kinderen een kruisje op het voorhoofd geeft. Ook 30.000 gele en witte anjers zijn langs het parcours gehangen, de kleuren van het Vaticaan. De viering zelf wordt ook door het Spaanse vorstenpaar bijgewoond, die tijdens de eerste dagen van het pausbezoek een prominente rol opgenomen hebben.
2: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros.
1: Spanje is nog altijd een van de belangrijkste katholieke landen van Europa. Al verliest de kerk ook daar aanhangers, onder meer ook door verschillende misbruikdossiers. Maar in de straten van Madrid valt daar vandaag weinig van te merken. Met boodschappen van vrede en menselijke omgang met migranten en een massa op de been zijn de eerste dagen van het pausbezoek aan Spanje een overweldigend succes.
0: Vlaams minister van Onderwijs Joël Demir trekt 40 miljoen euro uit om de schoolfactuur te verlagen in het technisch kunst- of beroepsonderwijs. Dat heeft ze gezegd in de zevende dag. Opleidingen in die studierichtingen zijn vaak duur, omdat er allerlei materiaal moet worden aangekocht door de ouders. Door de scholen daar extra budget voor te geven, wil Demir de factuur voor de ouders verlagen.
3: Wij vinden het heel belangrijk dat elk kind een keuze kan maken waar dat zijn talent zit. En we zien vaak, als het gaat over technische richtingen, kunstrichtingen of beroepsrichtingen, dat sommige richtingen wat te duur zijn. En dat leerlingen, kinderen zeggen, oei, ik ga dan toch niet die richting doen. Ik wil een goede kok worden bijvoorbeeld, maar ja, misschien duur met het aankopen van de messen zetten en andere zaken. En daarom hebben we inderdaad beslist van, kijk, wij gaan 40 miljoen euro overmaken aan de scholen.
0: Gevraagd naar besparingen op onderwijs, zei Demir dat ze voor dit jaar zowat 25 miljoen euro denkt te kunnen vinden bij de Digisprong, omdat niet al het geld is gebruikt voor onder meer de aankoop van laptops en digitale borden in de scholen. Voor volgend jaar moet het budget opnieuw bekeken worden. De socialisten van Vooruit pleiten opnieuw voor de invoering van een miljonairstax om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter Conor Rousseau zei dat op de familiedag van zijn partij in Plopsaland. Rousseau verwees naar het nieuws van de voorbije week dat het aantal miljonairs in ons land opnieuw is gestegen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, zegt hij.
4: Ik denk dat dat eigenlijk een miljonairstax moet zijn, een zeer kleine bescheiden tax. Eigenlijk willen wij de lasten op arbeid verlagen, zodat mensen netto meer overhouden op het einde van de maand. Want steeds meer mensen hebben het in deze economische crisis toch moeilijker om rond te komen. Werken belonen. En dan moet je kijken, oké, waar kunnen we een extra bijdrage vragen? Dat is waar men steeds met meer miljonairs is. Ja, daar vind ik dat we een heel kleine bescheiden bijdrage van miljonairs kunnen vragen. Dat lijkt mij redelijk en eerlijk en heel veel Vlamingen willen dat ook.
0: Rousseau pleitte ook op voor het verminderen van de geplande uitgaven voor defensie. Een Fransman moet voor de onderzoeksrechter komen na een achtervolging gevolgd door een crash in Waregem in West-Vlaanderen gisteravond. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. Toen de auto de afrit nam, ging hij uit de bocht, ramde een andere auto en ging over de kop. De 6 Franse inzittenden probeerden te voet te vluchten, maar ze werden snel ingerekend. Een van hen, een 20-jarige Fransman die in Moeskroen woont, moet nu voor de onderzoeksrechter komen, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs. Daar werd hij eerder ook al voor veroordeeld. Vermoedelijk was dat de reden voor de vlucht. Bij een schietincident in een tankstation in Centraal Israël, vlakbij de bezette westelijke Jordaan-oever, is 1 man overleden. Er vielen ook meerdere gewonden. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag. De dader kon snel worden opgespoord en geneutraliseerd. Over zijn identiteit is nog niet veel bekend, maar in de buurt van de westelijke Jordaan-oever vonden de afgelopen jaren wel vaker aanslagen plaats door Palestijnen. De extreemrechtse Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid, Ben Kvir, wil dat de dader de doodstraf krijgt. En Wout van Aert is vanmorgen gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Van Aert rijdt in Frankrijk zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix, maar hij was begin deze week op training gevallen.
5: Ik ben maandag op training gevallen, even een onoplettendheid en dat was mijn eigen fout. Ik was mijn stuur plots kwijt als ik met de duiderfiets aan het rijden was. Ik lag op de grond. Ja, ik kan het niet verbergen. Ik moet nog een paar plakkers op mijn wondes doen, maar het is oké.
0: De openingsrit is om 11 uur vanmorgen van start gegaan. Het weer nog deze namiddag droog met enkele opklaringen aan zee, meer zon en maxima tot 20 graden. Morgen start droog, in de namiddag en 's avonds periode van regen en buien met kans op onweer, maar wel nog zacht tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien, een kans op onweer en dan nog tot 17 graden. In Madrid zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Dat was de blikvanger in dit nieuws. Hij draagt vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Meer op 14nieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lenaert Jolijn.

over hoe de ochtend langzaam de nacht verdringt. Net zoals liefde en hoop somberheid kunnen overwinnen. As steals the morn upon the night. Een deel uit het oratorium L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato van George Frederick Handel. De muziek stond in onze Clara Top 100 vorige keer. En hier was het een uitvoering met sopraan Sandrine Pio, tenor Topi Lehtipu en het Accademia Byzantina onder leiding van Stefano Montanari. Als je muziek maakt over een god die zo sterk is als een burcht, dan laat je dat misschien wel zo doorklinken in de bezetting. En dat is exact wat Johann Sebastian Bach heeft gedaan.

Het stevig en monumentaal eerste deel uit Ein feste Burg ist unser Gott, een kantate van Johann Sebastian Bach over het vertrouwen in God te midden van een woelige strijd. De massieve blokken polyfonie, stevige ritmiek en de energie, het zat hier allemaal op zijn plaats, dankzij het Collegium Vocale en het Orchestre de la Chapelle Royale onder leiding van Philippe Herwegen. En als de strijd nu eenmaal gestreden is, de spanning een beetje weg is en er geen direct gevaar meer om de hoek loert, dan mag je je wel als ontspannen, vind ik. Genieten van het leven, want dat is uiteindelijk toch oh zo belangrijk. Mozart schudt onze kussens wat op.

Het Allegro uit het Divertimento in S voor viool, altviool en cello van Mozart hier met het Belgisch trio Phoenix. En ja, Mozart heeft de toon gezet. We blijven in ontspanningsmodus op deze zondagnamiddag. Maar het mag allemaal wat gekleder nu. We doen onze mooiste gala-outfit aan met liefst, als het kan, nog een paar gouden accessoires. Want we zijn gevraagd in het paleis van Versailles.

De herderin Cloris zingt over haar liefdesverdriet. Sopraan Marie-Amiel Lamaga hier samen met het ensemble Theodora in Plainte de Cloris. Een deel uit Georges Dandin ou le Grand Divertissement Royal de Versailles. Muziek van Jean-Baptiste Lully, de hofcomponist van Louis XIV. De muziek was speciaal bedoeld voor grote, chique hoffeesten in Versailles. Het kan vermoeiend zijn in de high society, urenlang moeten mooi glimlachen naar mensen die je helemaal niet kent en blijven goed overkomen. Het is vermoeiend, dus tijd om te vertrekken nu uit die piekfijne tuinen van Versailles. En we komen samen met onze dichte vrienden en ploffen neer op feesten in Versailles. Het kan vermoeiend zijn in de high society, urenlang moeten mooi glimlachen naar mensen die je helemaal niet kent en blijven goed overkomen. Het is vermoeiend, dus tijd om te vertrekken nu uit die piekfijne

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Clara, live.

waar Oostenrijk en Frankrijk samenkomen. Het Andantino varié en B mineur uit Divertissement sur des motifs originaux français van Franz Schubert. Hij schreef het in 1826, een tijd waarin Wenen opgegeten was van vierhandige pianomuziek, perfect voor bij de koffie en de taart. Het was het Prague Piano Duo die we hier aan het werk hoorden. Luigi Boccherini dan. Hij kwam uit Italië, maar vertrok naar Spanje om daar een tijdje te gaan werken aan het hof van Don Luis. En daar schreef hij onder andere deze muziek over de liefde.

Als ik niet aan je zijde sterf, dan sterf ik van verlangen. Dramatiek ten top in baroktijden. Se non ti moro a lato van Luigi Boccherini. Muziek voor sopraan en basso continuo. Hier was het de stem van sopraan Amaryllis Diltins en het ensemble Capriola di Gioia onder leiding van Bart Nasens. De tranen zijn gelaten, tijd om het vuurwerk boven te halen. Nu daarvoor gaan we langs de winkel van Frans Liszt.

Franz Liszt maakte graag en vaak transcripties ook van Beethovens muziek, tegelijk als ode aan de componist, maar ook om het zelf wat aan te kunnen dikken en uit te pakken met zijn eigen typische flair. En dat werkt natuurlijk beestig goed. De Australische pianist Leslie Howard hier in het Capriccio op motieven uit Beethovens Ruïnes van Athene, muziek van Franz Liszt dus. Op de echte zon moeten we voorlopig niet rekenen, maar gelukkig brengt Sylvia die mee de studio in vandaag met een hele portie Zuiderse muziek in zalige zondag, zometeen na het nieuws van 2 uur. Maak er zelf nog een hele mooie zondag van.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: Twee uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Door de acties van de zee- en kustloodsen van vrijdag hebben bedrijven in de havens van Antwerpen en Zeebrugge naar schatting 2 dagen vertraging opgelopen. Dat zegt Port of Antwerp Bruges. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden zo'n 90 schepen de havens niet meer in of uitvaren. Lennart Verstappen van de haven legt uit welke impact dat heeft.
2: Dat er niet geweten is of dat een schip met lading de haven gaat kunnen binnenvaren. Dat er daardoor ook onduidelijkheid is en moeilijk in te plannen werk is op de terminal zelf. Want die goederen die moeten dan natuurlijk ook behandeld worden aan land. En dan verder door in de hele distributieketen. Goederen moeten dan vanuit de haven verder worden vervoerd via binnenschip, via spoor, via truck naar de rest van België en Europa.
1: Vlaams minister van Onderwijs, Joël de Meer, trekt 40 miljoen euro uit om de schoolfactuur te verlagen in het technisch kunststof beroepsonderwijs. Dat heeft ze gezegd in de Zevende Dag. Opleidingen in die studierichtingen zijn vaak duur, omdat er allerlei materiaal moet worden aangekocht door de ouders. Door de scholen daar extra budget voor te geven, wil de Meer de factuur voor de ouders verlagen.
3: Wij vinden het heel belangrijk dat elk kind een keuze kan maken waar dat zijn talent zit. En we zien vaak, als het gaat over technische richtingen, kunstrichtingen of beroepsrichtingen, dat sommige richtingen wat te duur zijn. En dat leerlingen, kinderen zeggen, oei, ik ga dan toch niet die richting doen. Ik wil een goede kok worden bijvoorbeeld, maar ja, misschien duur met het aankopen van de messen zetten en andere zaken. En daarom hebben we inderdaad beslist van, kijk, wij gaan 40 miljoen euro overmaken aan de scholen.
1: Gevraagd naar besparingen op onderwijs, zei de Meer dat ze voor dit jaar zowat 25 miljoen euro denkt te kunnen vinden bij de Digisprong, omdat er niet al het geld is gebruikt voor onder meer de aankoop van laptops en digitale borden in de scholen. Voor volgend jaar moet het budget opnieuw bekeken worden. Volgens Noorse media zou de zoon van kroonprinses met de Marit, Marius Borg Højby, enkele uren de gevangenis mogen verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Højby zit sinds februari in voorlopige hechtenis en staat terecht voor verschillende misdaden, waaronder een aantal verkrachtingen. Kroonprinses met de Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair gestegen. Vorige week vrijdag waren het er op één dag meer dan 2000, aldus de Noorse Stichting Orgaandonatie. Vanmiddag is het droog met ook enkele opklaringen. Aan zee is er meer zon bij maximaal tot 20 graden. Morgen start nog droog, in de namiddag en 's avonds periode van regen en buien met kans op onweer, maar wel nog zacht tot 23 graden. En ook dinsdag is het wisselvallig met buien en kans op onweer en dan nog tot 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd.
4: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
0: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
5: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.
6: Goedemiddag. Met de zomermaanden in zicht brengen we de komende 2 uur wat tijd door in Zuiderse kontrijen. Gitarist Thibaut Garcia die walst de zalige zondag binnen.

Een wals van Agustín Barrios was in de vaardige handen van gitarist Thibaut Garcia. De grote Franse tenor Roberto Alagna is vandaag jarig. Hij blaast 63 kaarsjes uit. En gisteren zat zijn laatste opvoering erop in een Turandot-productie in de Metropolitan. In die laatste opera van Puccini zal hij allicht geschitterd hebben als Calaf. En ik laat hem vandaag graag horen als Don José in diens melancholische aria uit Bizet's Carmen. La fleur que tu m'avais jetée.

De vandaagjarige tenor Roberto Alagna als Don José in L'air de la fleur uit Carmen van Georges Bizet. En deze iconische opera die staat momenteel op de affiche van Opera Ballet Vlaanderen in een productie met heel veel dansers op het toneel. Het is een visueel totaal nieuwe aanpak van de opera, maar de muziek blijft onveranderd pakkend en opzwepend.

fluitiste Sharon Bezeli en het São Paulo Symphony Orchestra onder leiding van John Nesling. Die waren te horen in de Fantaisie Brillante sur les airs de Carmen. Een bewerking van François Borne naar melodieën natuurlijk van Bizet. De Tsjechische pianist Lukas Vondracek die won 10 jaar geleden de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano. En hij is de solist op 12 juni in Beaux-Arts, waar hij samen met het Nationaal Orkest van België onder leiding van Anthony Hermous het tweede pianoconcerto van Rachmaninov zal brengen. En ook dit is van Sergei Rachmaninov in een uitvoering met Lukas Vondracek. De variaties op een thema van Corelli. En dat thema gaat terug op het eeuwenoude thema van La Follia.

Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd...

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Clara Life.

Binnenkort te horen in Bozar, pianist Lucas Vondracek. Hier speelde hij de variaties op een thema van Corelli van Sergei Rachmaninov. En met het thema La Follia bleven we een beetje in Zuid-Europa. Het Italiaanse leven, de cultuur en de zon dansen ons nu tegemoet in de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn. En de inspiratie hiervoor vond de componist tijdens zijn grote Europese trip die hij ondernam als jongeman. En naar zijn ouders schreef hij onder meer dit. Dit is Italië en nu voel ik wat ik altijd al beschouwd heb als het grootste geluk in het leven en ik geniet er volop van. Vandaag was zo'n bijzondere dag dat ik me nu 's avonds even moet herpakken. Daarom schrijf ik jullie, lieve ouders, om jullie te bedanken voor dit alles. En hier is de neerslag van al dat jeugdig geluk van Felix Mendelssohn.

We beluisterden een recente opname van de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn met het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Andris Nelsons. En in het laatste deel verwerkte Mendelssohn Italiaanse dansen, de Saltarello uit Rome en de Tarantella uit Napels. De 18e-eeuwse Italiaanse meester Luigi Boccherini was een groot stuk van zijn leven aan de slag in Spanje. En dit komt uit zijn strijkquintet Follias de España.

Een recente opname met celliste Rafael Fay en het Karski Quartet en een deel uit het strijkquintet Folias de España van Luigi Boccherini. We hebben sinds gisteren ook een nieuwe keuze van Clara, een album met de intrigerende titel Bomba Flamenca. En dat is een imaginair requiem geworden voor keizer Karel de Vijfde. In die tijd, dat was de 16e eeuw, waren heel wat Vlaamse muzikanten aan de slag in Spanje aan het hof. En voeg daar nog de klankkleur aan toe van de Arabisch-Andalusische muziek en je krijgt een interessante mix met een heel rijke bezetting. Uitvoerders zijn het Franse ensemble La Tempête onder leiding van Simon Pierre Bestion. En dit hier is een fragment uit die imaginaire dodenmis voor keizer Karel. Het fragment komt uit de Missa Mille Regrets van Cristobal de Morales.

0: Een kleurrijke en mooie uitvoering door La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion in het Kyrie Eleison uit de Missa Mille Regrets van Cristobal de Morales met wat Midden-Oosterse toegevoegde klankkleuren. Het is onze nieuwe keuze van Clara, Bomba Flamenca. En ook aan het lied La Flûte Enchantée uit Scheherazade van Maurice Ravel werden Midden-Oosterse timbres en melodische wendingen toegevoegd, toch in deze uitvoering met de Egyptische sopraan Fatma Said.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

In La Flûte Enchantée uit Scheherazade van Maurice Ravel droomden we weg met de sopraanstem van Fatma Said. Voorts hoorden we de bespeler van een Arabische fluit, Burcu Karadag, en pianist Malcolm Martineau. Een nieuw plaatje heb ik hier nog voor u klaarstaan, Alto Appassionato, met de uitmuntende altviolist Timothy Ridoux. Dit is een morceau de concert van ene Léon Honoré.

Een behoorlijk virtuoos examenstuk voor het Parijse Conservatorium, geschreven in 1890 door Léon Honoré, dit morceau de concert voor altviool en piano. En we hoorden Timothy Ridoux op altviool, Jonathan Ware aan de piano. Het is een nieuw album. Heel even verlieten we het zuiden van Europa, maar we zijn er helemaal terug met de Nachten in Spaanse Tuinen van Manuel de Falla. Twee delen daaruit, Danza Lejana en Los Jardines de la Sierra de Córdoba.

Pianist Javier Perianes, BBC Symphony Orchestra onder leiding van José Pons, in twee delen uit Nachten in Spaanse tuinen van Manuel de Falla. En van de Spaanse tuinen gaat het recht naar de fonteinen in Rome in deze zalige zondag. La Fontana di Villa Medici al Tramonto, muziek van Ottorino Respighi.

0: First Prize International Queen Elizabeth Grand Prize Queen Mathilde Prize Ettore Pagano.
1: Dit was de Koningin Elisabeth-wedstrijd 2026 voor cello.
2: Buitengewoon.
3: Onvoorstelbaar.
4: Onuitputtelijke inzet.
3: Zes schitterende laureaten.
5: En hier zijn ze dus nog eens samen.
1: Geniet van de laureatenconcerten woensdag op Clara en VRT Max.
6: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Ramkrakers hebben vanmorgen een juwelier overvallen in Hechtel-Exel in Limburg. Twee gemaskerde mannen hebben eerst de etalage stuk geslagen met een zware hamer en zijn na amper een paar minuten weggevlucht met een grote hoeveelheid goud. De politie is hen nog achterna gereden, maar de daders konden ontkomen. Volgens de politie reden ze 192 kilometer per uur. In Fleurance in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat donderdag werd teruggevonden. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. Lihana verdween een week geleden. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. Hij heeft een blanco strafblad, al werd hij in het verleden al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. In Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël is het een reactie op beschietingen van Hezbollah. Intussen roept het leger ook inwoners van de Zuid-Libanese stad Tyrus op om te vertrekken. Daar wonen zo'n 100.000 mensen. Sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon zijn er toch dagelijks aanvallen. De Amerikaanse president Trump zei zo pas dat Libanon geen deel uitmaakt van de deal die hij op korte termijn wil sluiten met Iran. In de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Alex Baudin de openingsrit gewonnen. De Fransman was mee met de ontsnapping van de dag en hield stand in een heuvelachtige etappe. Baudin pakt meteen ook de gele leiderstrui. Onze landgenoot Ramses de Bruyne won de sprint voor de tweede plek. Wout van Aert finishte 127ste. Het was zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning van Parijs-Roubaix. En dat voelde Van Aert.
7: Al wat pijn in de benen. Ik had niet geen geweldig gevoel, dus ik heb geprobeerd de ploeg een beetje te helpen met Theo in positie te brengen en dan niet aan te dringen.
6: En een half uur geleden is in Parijs de finale van het mannentoernooi op Roland Garros begonnen. De Italiaan Flavio Cobolli neemt het op tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Gilles Meulemans daar in Parijs, hoe staat het?
8: Wel, Alexander Zverev heeft net de eerste set gewonnen met 6-1. De nummer 3 van de wereld is het best begonnen aan deze finale. Hij staat heel goed te serveren en kon zelf ook al 2 keer door de opslag van de Italiaan Cobolli gaan. Het lijkt erop dat Cobolli net iets meer last heeft van zenuwen, want die zijn er nu wel. Wie hier vandaag wint, pakt zijn allereerste Grand Slam titel. En vooral voor Zverev zou dat een opluchting zijn. Hij verloor zijn vorige 3 Grand Slam finales. Maar nu is hij dus goed begonnen. 6-1 in de eerste set voor de Duitser.
6: Dankjewel. Vanmiddag droog en ook enkele opklaringen. Aan zee meer zon, maximaal tot 20 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag en 's avonds krijgen we opnieuw regen en buien. Met ook kans op onweer. Het blijft wel nog zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Zalige zondag met Sylvia Broekaert.

Het fluwelen stemgeluid van mezzosopraan Rayanne Bryce Davis, de titelsong op haar recente album Evolution. De Amerikaanse mezzosopraan met Jamaicaanse roots is momenteel een van de twee Carmens van dienst in Opera Ballet Vlaanderen. Een opvallende en boeiende artieste is ze. Rayanne groeide op in Texas, studeerde muziek in New York en kwam terecht in Europa, waar ze vanaf 2016 deel heeft uitgemaakt van het jong ensemble van Opera Ballet Vlaanderen. We blijven in het laatste uur van Zalige Zondag nog wat in de Verenigde Staten. Ook een fascinerende figuur uit de States is componist Kevin Putz. Hij is afkomstig uit St. Louis. Kevin Putz heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de meest gespeelde componisten van de jongere generatie, met uitvoeringen door alle grote orkesten in de VS. Zijn opera The Hours bijvoorbeeld werd met groot succes opgevoerd in de Metropolitan van New York. En deze Sicilienne komt uit zijn concerto voor orkest.

Stéphane Deneuve dirigeerde het St. Louis Symphony Orchestra in de Sicilienne uit het concerto voor orkest van Kevin Putz. De Amerikaanse componist William Grant Still was op vele vlakken een pionier. Hij was de eerste Afro-Amerikaanse componist van wie een symfonie werd uitgevoerd door een gerenommeerd orkest. Idem dito voor een opera die op de affiche stond van een operahuis en zelfs via de nationale televisie werd uitgezonden. Dit is zijn suite voor viool en piano.

Randall Goosby speelde viool, zhuang, piano in deze suite van William Grant Still. Sopraan en dirigente Barbara Hannigan heeft een nieuw album uit onder de noemer An American Dream met een vraagteken erachter. En daarin onderzoekt Hannigan het concept van de Amerikaanse droom. Daarover zegt ze zelf dit: ik groeide op met ontzag voor Amerika, maar nu zijn mijn gevoelens vooral nostalgisch. Met dit repertoire wil ik mijn bewondering uiten voor de ongelooflijke creativiteit en vasthoudendheid van componisten die een muzikale taal hebben gevormd die werkelijk van henzelf was. De kermis is een terugkerend thema in het repertoire op dit album. Zo ook in deze suite At the Fair van Bill Elliott, die heel wat bekende, beter Amerikaanse melodieën bevat.

0: Barbara Hannigan zingend en dirigerend met het Symfonisch Orkest van Göteborg in At the Fair van Bill Elliott, te vinden op het nieuwe album An American Dream?
1: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.

Deze onsterfelijke melodie heeft u zeker herkend, het adagio voor strijkers van Samuel Barber, hier met het Rubio strijkkwartet. Onze landgenoot jazzvocalist David Links heeft een nieuw en heel knap album uit, Trama Latina. De muziek daarop heeft een duidelijke Latin-inslag. En de andere muzici zijn de Argentijnse pianist Gustavo Beitelman en de trompetist uit Sardinië Paolo Fresu, niet te minsten in de jazzwereld. En de Franse muziekrecensenten zijn alvast heel erg lovend. Dit is een fragment, Esta tarde vil llover, van Armando Manzanero, Mexicaans singer-songwriter. De tekst vertelt ongeveer dit. Gisteren hoorde ik de regen die jouw naam fluisterde.

Vocalist David Links, trompetist Paolo Freso, pianist Gustavo Beitelman in Esta tarde vi jover van Armando Manzanero, opener van het gloednieuwe album Trama Latina. En tot 5 uur blijven we in de Latijnse sfeer met Estate of de Zomer van Bruno Martino, hier met het Michel Petrucciani trio. Geniet nog van de jaren straks op Clara en daarna Zanzibar.

0: In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Sept Danses Grecques en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara.
1: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een ramkraak in Hechtel-Exel hebben dieven een grote hoeveelheid goud meegenomen. In Frankrijk stappen duizenden mee in een stille mars voor de 11-jarige Liana. En in Parijs, op het tennistoernooi van Roland Garros, spelen de mannen hun finale. In Hechtel-Exel in Limburg hebben ramkrakers vanochtend een juwelierswinkel overvallen. Twee gemaskerde mannen sloegen de etalages in met een hamer en namen een grote hoeveelheid goud mee. De overval heeft maar een paar minuten geduurd, maar toch hebben de buren de daders kunnen filmen, zegt burgemeester Jan Daleman.
2: De buren hebben de knal gehoord, hebben het alarm horen afgaan, zijn onmiddellijk door de vensters beginnen te kijken en hebben gezien wat er bezig was. Hebben ook kunnen fotograferen en filmpjes kunnen maken. En dit hebben ze overgemaakt aan de politie. En dat is wel heel handig voor het onderzoek.
1: De politie is de overvallers nog achterna gereden, maar ze konden ontkomen. Volgens de politie rijden ze 192 kilometer per uur. Door de acties van de zee- en de kustloodsen van vrijdag hebben bedrijven in de havens van Antwerpen en Zeebrugge naar schatting 2 dagen vertraging opgelopen. Dat zegt Port of Antwerp Rouge. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden zo'n 90 schepen de havens niet meer in of uitvaren. Lennart Verstappen van de haven.
3: Dat er niet geweten is of dat een schip met lading de haven gaat kunnen binnenvaren, dat er daardoor ook onduidelijkheid is en moeilijk in te plannen werk is op de terminal zelf, hè, want die goederen moeten dan natuurlijk ook behandeld worden aan land en dan verder door in de hele distributieketen. Goederen moeten dan vanuit de haven verder worden vervoerd via binnenschip, via spoor, via truck naar de rest van België en Europa.
1: In Fleurance in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat donderdag werd teruggevonden. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. Christophe, een grootvader van 3 kleinkinderen, is er ook. Hij wil de familie steunen, noemt het een schandaal. Ik ben diep gekwetst, zegt hij.
4: C'est très impressionnant. Nous sommes tous très tristes, bien évidemment. Moi, je suis grand-père de 3 petits-enfants et c'est un vrai scandale. On est meurtri dans notre chair.
1: Liana verdween een week geleden. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. Hij heeft een blanco strafblad, al werd hij in het verleden al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag al zeker 5 mensen om het leven gekomen. Een Russische drone trof de buitenwijken van Zaporizhia in het oosten van het land en daarbij kwamen 4 mensen om. In Dnipro kwam bij een luchtbombardement een man van 59 om het leven. De bombardementen vinden plaats vlak voor een top tussen de Britse premier Starmer, de Franse president Macron, de Duitse kanselier Merz en de Oekraïnse president Zelensky, die straks begint in Londen. De verkiezingen in Armenië verlopen vrij vlot. Op sommige plaatsen moesten stembureaus wel even sluiten door valse bommeldingen. De huidige pro-Europese premier, Nikol Pashinyan, ligt voorop in de peilingen, maar krijgt tegenstand van de Russisch-Armeense miljardair Karapetyan en diens pro-Russisch blok Sterk Armenië. Op dit moment is Armenië nog erg afhankelijk van Rusland, maar veel Armeniërs willen dat in de toekomst veranderen. En daarom stemmen ze niet voor de pro-Russische kandidaat, zegt correspondent Geert Grootkoerkamp vanuit Yerevan in Armenië.
5: Veel Armeniërs die kijken wat verder op de lange termijn natuurlijk. En veel mensen die ik ook heb gesproken zeggen van ja, wij geloven dat op de lange termijn Armenië natuurlijk aansluiting moet zoeken bij Europa. En dat we niet alleen maar afhankelijk moeten zijn van Rusland om bijvoorbeeld te gaan exporteren naar Europa. Dat is veel kostbaarder, dat is nog niet aan de orde op dit moment. Maar men wil daar wel naartoe.
1: Armenië hoopt onder meer vrede te kunnen sluiten met buurland en vijand Azerbeidzjan en op lange termijn ook lid te worden van de EU. Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is de mannenfinale aan de gang. De Italiaan Flavio Cobelli neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Gilles Meulemans, in Parijs is het een spannende finale.
6: Ja, het is absoluut een spannende finale en dat hadden we niet gedacht na de eerste set. Die ging met 6-1 naar Alexander Zverev met dominant tennis. Cobolli leek wat last te hebben van de stress, maar heeft zich dan weer in de wedstrijd geknokt. Hij won zo net de tweede set met 6-4. 1-1 staat het dus. Wie drie sets wint, pakt de titel hier op Roland Garros. En dat zou voor beide mannen de eerste Grand Slam titel in hun carrière zijn. Ze zijn hier net begonnen aan de tweede set. Het lijkt er dus op dat we nu echt vertrokken zijn voor een zeer spannende finale.
1: Dankjewel, Gilles. En in het motocross heeft Lucas Koene de Grand Prix van Letland gewonnen. Hij won zowel de eerste reeks als de tweede en verstevigt daarmee zijn leidersplaats in het WK-klassement. Ook zijn broer Sascha Koene won de twee reeksen in de lagere MX2-klasse en heeft nu een grotere voorsprong in het MX2-klassement. Blijft droog vanavond en vannacht bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen opnieuw regen en buien en ook onweer. Blijft nog zacht met temperaturen tot 23 graden. De rest van de week is het wisselvallig en fris rond 18 graden met regen en buien. We begonnen met een ramkraak op een juwelier in het Limburgse Hechtel Exel. Twee dieven konden op een paar minuten een grote hoeveelheid goud stelen. Ze konden daarna ontkomen aan de politieachtervolging. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. De Jaren met Helene Bruyne.
7: Welkom bij De Jaren. Fijn dat u luistert. Hoe is het om al decennia lang te moeten uitleggen dat iets waar je zelf voor kiest, de hoofddoek, echt iets is waar je zelf voor kiest en niet iets wat je wordt opgedrongen? Ik zoek het uit met Samira Azabar. Zij is socioloog en al sinds 2008 lid van BOE. Dat is het collectief Baas over Eigen Hoofd dat zich hard maakt voor zelfbeschikking voor iedere vrouw. Dag Samira, fijn dat je er bent.
8: Dag Helene, dank je voor de uitnodiging.
7: Laten we aan het begin van deze uitzending even teruggaan in de tijd naar het begin van BOE. Dat was zo rond 2007. Wat was er toen aan de hand?
8: Ja, er was een hoofddoekenverbod in stad Antwerpen uitgesproken in termen van neutraliteit door Patrick Janssens, die nota bene ervoor nog heel wat stemmen was gaan ronselen binnen de moslimgemeenschap in Antwerpen. En heel kort daarna is er inderdaad in de gemeenteraad beslissing getroffen waar voor loketbediendes een hoofddoekenverbod zou gelden.
7: Ja, en er waren effectief vrouwen aan het loket die daardoor die job niet meer konden
8: uitoefenen.
7: Ja,
8: uiteraard. Er waren al jaren, decennia zelfs, vrouwen die daar werkzaam waren, waarbij het ook totaal geen probleem opleverde dat ze een hoofddoek droegen. En van de ene dag op de andere waren ze plotseling niet bekwaam om in die positie te zitten en werden ze gevraagd. Wel, alleszins werden ze voor een keuze gesteld, namelijk back-office aan het werk of ontslag.
7: Mm-hmm. En wat was jij op dat moment aan het doen? Hoe kwam dat nieuws binnen?
8: Ja, uiteraard kwam het hard binnen, want het gaat ook over in welke mate dat ze jou zien als zijnde een bediende in die specifieke positie. Het gaat ook over hoe kijken ze naar vrouwen met een hoofddoek of naar hoofddoeken specifiek. En je wordt gereduceerd tot enkel en alleen die hoofddoek, ondanks het feit dat je ook wel al decennia in die positie hebt gezeten en werkzaam bent. Dus het stelt natuurlijk heel veel vragen naar waarom juist nu en wat is er aan de hand en waarom was het vroeger geen probleem. Maar het wijst tegelijkertijd ook op die stijgende islamofobie. En je had natuurlijk Vlaams Belang, en nog altijd in Antwerpen, die nogal een grote achterban hebben. En op basis daarvan zijn er ook partijen die daarop inspelen en dus toch ook wel toegevingen doen aan rechtsextremisme.
7: Ja, en voelde jij je geviseerd op dat moment als inwoner van Antwerpen?
8: Ja, natuurlijk stel je je vragen als hoe ver gaat dit gaan? We wisten natuurlijk eerder al dat er op verschillende niveaus binnen werkfuncties hoofddoeken ook verboden worden of dat het in vraag wordt gesteld. En natuurlijk bevraag je ook je eigen toekomst als in waar ben ik nog welkom en waarom word ik zo geviseerd op die hoofddoek. En welke ideeën spelen allemaal rond die hoofddoek. En dat is ook iets wat ik heel mijn leven al als leerlingen, student en dergelijke ook altijd heb meegemaakt. Dat je altijd bevraagd bent geweest, altijd gepercipieerd als de ander. En het brengt jou ook nog terug naar een periode. Ik heb in het katholieke onderwijs gezeten, daar mocht de hoofddoek ook niet. En dat zijn wel vragen waarin dat je jezelf stelt. Waar ben ik nog welkom? Waar hoor ik bij? Waarom word ik hier gezien als ander? Of waarom word ik buitengesloten enkel al alleen omdat ik bepaalde keuzes maak?
7: Ja, nu de argumenten. Dat gaat dan over neutraliteit. Neutraliteit van de overheid is een argument. Met Boe zei u dat collectief dat toen heel snel is opgericht, baas over eigen hoofd. Zijn jullie al heel snel tot een alternatieve definitie van neutraliteit gekomen?
8: Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is te weten dat die concepten neutraliteit, democratie en andere...
7: Ja, want dat klinkt redelijk natuurlijk. Iedereen wil een neutrale ambtenaar voor zich.
8: Ja, absoluut. Maar dan gaat het erover wie neutraal is of wie gezien wordt als neutraal. En of dat dan dresscodes belangrijk zijn of dat het in het functie uitvoeren. Dat je daar die neutraliteit in beschouwt. Als ik naar een stadsloket zou gaan, dan wil ik graag dat mijn ID op tijd in orde komt. Dat mijn aanvragen goed worden beheerd. En dat ik daar ook kan genieten van die stadsdiensten. En wie dan die functie uitvoert of hoe dat die persoon er dan op dat moment uitziet, maakt voor mij minder uit. En dan gaat het voor mij om de handelingen die ze uitvoeren als ambtenaren en niet zozeer als hoe dat ze gezien of gekleed gaan dat opzicht.
7: Ja, en dat is ook een systeem dat in voege is in een aantal andere landen, in Engeland bijvoorbeeld, of in Duitsland?
8: Ja, in Duitsland zijn er natuurlijk andere percepties. Daar zijn bijvoorbeeld ook leerkrachten die dan wel met een hoofddoek les mogen geven. Dat is iets wat we hier bijvoorbeeld in Belgische context minder kennen. In de UK is het eigenlijk helemaal niet toepasselijk. Daar zijn er mensen met sikhs en hoofddoeken en dergelijke vanuit een soort van actief pluralisme die eigenlijk wel mogen dragen.
7: De hoofddoek is daar dan ontworpen als deel van het uniform.
8: Ja, zelfs bij politieagenten is het dan een onderdeel van het uniform. En daar gaan ze ook veel breder kijken naar hoe handelt men dan, hoe ziet men eruit. En dat zijn ook wel zaken die belangrijk zijn. En ik denk dat het ook haalbaar is. Je kan niet verwachten van mensen dat ze er neutraal uitzien, want hoe dat je je kleedt, hoe dat je gedraagt, welke keuzes je maakt, daar komt altijd natuurlijk wel normen en waarden uit. Dus niemand heeft geen levensbeschouwing of geen manier van denken van hoe in het leven te staan.
7: En elke presentatie van je uiterlijk zegt iets wat je
8: absoluut
7: aan hebt, is altijd...
8: absoluut.
7: Betekent altijd iets.
8: Ja, en in dit geval, als het gaat over de hoofddoek, zien we enkel en alleen dat er sommige uitingen worden geproblematiseerd en andere dan weer niet. En zelfs in hun eigen dresscode hadden ze nu aangegeven dat er allerlei tekenen van levensbeschouwing of ideologie en dergelijke geveerd moesten worden. Maar daar kwamen ze met een probleem, want dan mocht het HIV-lintje ook niet. Want dat is ook het uiten van een zekere positie. Gaat ook over steunen van kanker of niet. Al die lintjes verdwijnen dan wel uit dat beeld. En willen we dan zo'n neutrale samenleving? Of willen we gaan naar een samenleving waar neutraal handelen centraal staat?
7: Maar want iedereen, niemand denkt neutraal, maar hoe een ambtenaar zich gedraagt, kan wel gecontroleerd worden of dat neutraal is.
8: Ja, tuurlijk. Wij hebben allemaal, elke werkgever voert ook functioneringsgesprekken uit en we kijken naar de klachten die men binnenkrijgt en dergelijke. Dus er zijn andere parameters mogelijk die je kan inzetten om na te gaan of dat iemand inderdaad neutraal handelt en of dat ze iedere burger gelijk behandelen.
7: Ja. Nu, een ander argument dat ook toen al en nu nog steeds wordt gebruikt als het over de hoofddoek gaat, is dat vrouwen beschermd zouden moeten worden omdat die hoofddoek opgedrongen wordt. Nu, in 2007, toen Boe werd opgericht, jij hoorde dat en dacht van daar herken ik me helemaal niet in, dit wordt me niet opgedrongen. Maar jullie vormden ook een alliantie met feministes van de tweede golf, die in de jaren 60-70 zeer actief waren, die ook argwaan hadden tegen dat idee van we beschermen vrouwen voor onderdrukking.
8: Ja, maar ik denk dat dat ook eigen is aan de feministische strijd, waar vrouwen vaak silenced worden of waar vrouwen het zwijgen werd opgelegd en waar de staat of politieke partijen bepaalde keuzes maken. En dat is een strijd die feministen vroeger hebben gevoerd en die nu ook binnen Boe gevoerd wordt over welke uitingen wel en niet geaccepteerd worden en wat dan de norm is en hoe men zich verhoudt tot de norm. Ik denk dat wij elkaar daarin vonden vanuit het idee van de zelfbeschikking, die radicale keuzevrijheid en dat vrouwen mogen kiezen hoe dat ze beslissen of wat ze beslissen over hun eigen lichaam. Dat was vroeger in de jaren 60-70 al een heel issue met de abortuskwestie. Dat is vandaag de dag, zien we dat terug. Zowel met de abortuskwestie trouwens, maar ook bij moslima's en hoe dat ze inderdaad feminisme ook interpreteren en hoe dat ze hun eigen agency ook ontwikkelen. Maar het gaat ook vanuit het idee dat moslimvrouwen geen agency hebben, niet handelingsbekwaam zijn en dus dat anderen hen moeten bevrijden om ervoor te zorgen dat ze wel die ruimte kunnen hebben. Het reduceert vrouwen denk ik ook tot vrouwen die niet voor zichzelf kunnen denken en daar hulp bij nodig hebben. Dat is ook een heel racistische, seksistische manier van denken als het gaat over moslimvrouwen. En in mijn kringen was het vooral zo dat vrouwen die een hoofddoek droegen daar vaak zelf voor kozen. En dat ze dat tot uiting willen brengen, dat een soort van praktische uitvoering is van hun religie. Valt perfect rond godsdienstvrijheid en keuzevrijheid en dergelijke. Maar je ziet dan dat bepaalde rechten ook niet toegeschreven worden. We hebben het hier echt over basisrechten, fundamentele basisrechten. Mensenrechten die niet toegewezen worden aan moslimvrouwen omdat men ze niet bekwaam genoeg acht om voor zichzelf te kiezen. En dat is ook de analogie met baas over eigen hoofd en baas over eigen buik. Dat eigenlijk dezelfde principes overeind blijven, met name laat vrouwen zelf beslissen.
7: Ja. Was het prettig om die alliantie te vinden met vrouwen van een oudere generatie die toch veel retoriek herkenden?
8: Ja, absoluut. Ik denk dat elke herkenning die je vindt, en ik denk dat dat ook de sterkte is van Boe, omdat we initieel vaak als moslimorganisatie werden omschreven, dat wij eigenlijk een soort van nieuw collectief hadden, waarin dat we ook wel verschilden over bepaalde thema's, maar dat we elkaar wel konden terugvinden in die radicale keuzevrijheid. En dat maakt natuurlijk dat je je gesterkt voelt en dat je debat veel sterker aangaat.
7: Ja, bijvoorbeeld het argument vrouwen in die gemeenschap worden daartoe gedwongen wordt vaak gebruikt, maar jij stelde vast, je bent ook socioloog, dus dat is jouw ding om die dingen echt te gaan bekijken op vlak van cijfers en onderzoek, dat wel steeds gezegd wordt, maar dat er voor ons land toch heel weinig onderzoek naar werd gedaan, of dat effectief zo was.
8: Ja, eigenlijk bestaat er tot op heden nog niet echt een volwaardig onderzoek daar rond over keuzevrijheden binnen, als het gaat dan over de hoofddoek. We hebben vanuit Baas Over Eigen Hoofd hebben we wel een bevraging gedaan, waar ongeveer 600 vrouwen aan deel hebben genomen, waarin dan 3% aangeeft, ja, we voelen die druk wel. En dat zijn zaken die belangrijk zijn. Zelfs die 3% is een aanzienlijk aandeel als het gaat over keuzevrijheid en feminisme. Maar daar kunnen we op andere manieren mee aan de slag. En dat doen we binnen Boe ook al door allerlei bewustwordingscampagnes, gesprekken en dergelijke, waarin dat we zelf ook aan het ontwikkelen zijn van wat betekent dan vrijheid voor ons en hoe uitzicht dat dan op verschillende manieren? Hoe gaan we daarmee om? En hoe gaan we om als we onderdrukking ervaren? Zeker vanuit het maatschappelijke. En ik denk dat we als vrouwen ook zelf op zoek zijn naar welke keuzes maken we en op basis waarvan worden we, op basis waarvan maken we ze? Omdat we onder druk worden gezet. Ook druk die we niet al te goed beseffen. Zeker in deze maatschappij waarin we vertoeven van en de perfecte mama en de perfecte werknemster en er nog goed uitzien en toch ook nog wel sporten en dergelijke. Dus er wordt gewoon enorm veel gevraagd van vrouwen door onze maatschappij.
7: Denk je dat die emancipatie sowieso altijd van onderop moet komen? Om gedragen te zijn?
8: Ja, absoluut. Ik geloof niet in gedwongen emancipatievormen of zo. Nee. Ik denk dat je enkel bottom-up kan werken met vrouwen die dan zelf keuzes maken, trajecten aangaan. En dat zijn zaken die zeker ook binnen het sociale werk, maar ook binnen feministische organisaties continu worden gedaan. Jaarlijks hebben we ook de feministische dag, de internationale en nationale vrouwendag, waar we rondwerken. Dus er gebeurt enorm veel om vrouwen te ondersteunen in hun keuzeproces. En om na te gaan waar ondervind ik druk en hoe gaan we daar verzet aan plegen. Maar om van bovenaf te zeggen je wordt onderdrukt terwijl je zelf die ervaring niet hebt, dan komt er een clash.
7: Dan is er weer druk van bovenaf.
8: Absoluut.
7: En weer geen vrijheid.
8: Nee. Ja.

0: Samira Azabar, laten we even verder terug in de tijd gaan. We zaten in 2007, 2008, de oprichting van Boe. Maar even verder terug. Jij komt uit een groot gezin van 10 kinderen en je bent de eerste die is gaan studeren. Terwijl je wel in het middelbaar nog een negatief advies had gekregen voor ASO. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, om wat context te scheppen. Ik ben dochter van gastarbeider, mijn papa. En mijn mama die dan eind jaren 60, begin 70 mee is overgekomen. Ik heb al 2 broers die geboren waren in Marokko. En je vestigt jezelf hier in de Belgische context. Ik kom inderdaad uit een groot arbeidersgezin van 10 kinderen. En het is die context die mee bepaalt hoe men naar jou kijkt. Zeker als ik ging studeren in het basis. En ik moest dan allerlei testen gaan doen bij het PMS. Om te bepalen welke studierichting je zou volgen. Ja, en er is een automatisme bij leerkrachten die dan zegt, ja, wat kan je aan en wat kan je niet aan? We sturen je door naar BSO-richtingen. Dus dat is al iets waar ik denk, het is een probleem binnen ons onderwijs dat vandaag de dag nog altijd aanwezig is. Ik heb het geluk gehad dat mijn oudere broers en zussen zoiets hadden van, nee, we gaan het hier anders doen. Dus ik heb dat traject van in de basisschool naar het secundair. En ik heb me dan toch uiteindelijk ingeschreven voor Latijn. Tegen het advies in van wat dat werd opgegeven. En dat is eigenlijk heel goed verlopen. Op het einde van mijn secundair, kreeg ik een getuigschrift. Dat was toen nog het gewone. En ik vroeg me dan af, en wat nu? En binnen onze toen, op dat moment, was het dan gewoonlijk dat meisjes ook gewoon vroeger trouwden. En jongens gingen dan werken in de fabrieken. En ook weer dan waren mijn oudere broers en zussen daar en mijn ouders om te zeggen, nee, we gaan het anders doen, we gaan het anders proberen. En ik was ook altijd een heel leergierig type geweest. Ik wilde altijd de samenleving rond mij snappen. Waarom gebeuren dingen? Ik las veel. En op dat moment dacht ik, ja, ik ga sociologie studeren. Om eigenlijk ook vooral die ongelijkheden die aanwezig zijn, om die te snappen, hoe werken die systeem, hoe werken die structuren die ongelijkheid reproduceren en hoe kunnen we daar verandering in brengen?
0: Ja, want hoe werkt dat? Want ik kan me voorstellen dat zo'n PMS-medewerker die dan niet ziet dat jij gewoon prima Latijn aan kan, wel goede bedoelingen heeft. Waar komt dan die blindheid vandaan?
1: Ja, vooroordelen natuurlijk. Vertrekkende vanuit het idee, het is een meisje. Haar ouders spreken niet echt Nederlands of zijn zelf niet gestudeerd. En dus wat zijn de kansen dat ze zo'n opleiding goed zou kunnen voltooien. Dus het gaat vooral over vooroordelen. En ja, ik denk, en dat is iets waar ik nu toe ben gekomen, voor mij doet het minder of dat er goede of slechte bedoelingen mee gepaard gaan. Het feit dat het qua werking zo treedt, dat je het zelfvertrouwen van iemand op dat moment helemaal kraakt binnen het onderwijs, waar dat je als pedagoog andere taken hebt, dat zijn dingen die heel hard binnenkomen.
0: Is er eigenlijk in die jaren, ik weet niet wanneer was het, in de jaren 90? Even snel rekenen, ja. Niet mijn sterkste punt. Ja. Tot nu is daar in iets veranderd? Zie je daar evolutie?
1: Nee, heel weinig. Ik merk dat ook heel erg. En dat is ook, ik kan heel erg nadruk leggen op het onderwijs. Omdat ik vind dat onderwijs aan zich als een soort van hefboom functioneert. En mensen ook een andere toekomst kan aanleveren. Je hoeft niet in zekere kringen te blijven vertoeven. En ik merk dat, ik heb nu 3 kinderen en kom dan op een heel andere manier in aanraking met onderwijs als ouder van. En ik merk dat ik daar heel erg bots op enerzijds de vooroordelen, maar ook het rauwe racisme dat aanwezig is. Ik heb daar echt al heel erge dingen meegemaakt. Waar ik enorm kwaad van kan worden, omdat het mij terugcapituleert naar een periode waar ik zelf die ervaringen heb.
0: En hoe ga je daarmee om als ouder?
1: Ja, heel lastig. Ik denk enerzijds, als ouder wil je ook gewoon je kinderen beschermen. En wil je ze ook weer houden van die boze wereld van buitenaf. En alle mechanismen die je zelf hebt ervaren. Omdat je weet dat het racisme dat je hebt ervaren, dat het heel hard binnenkomt. Dat het ook veel bepalend is voor je toekomst. Dat het heel veel stress oplevert. Je bent altijd waakzaam en dergelijke. Ik weet wat het doet en je wilt dan natuurlijk ervoor zorgen dat je kinderen dat niet hoeven mee te maken. Maar ik zit nu wel in een fase waarin ik al aan mijn kinderen op 10 jaar heb moeten vertellen dat ongelijkheid aanwezig is in onze samenleving, dat mensen hen anders zullen behandelen. En dat ik ook wel probeer om ze veerkrachtiger te maken, sterker te maken, om daar tegenin te gaan. Maar het is geen gemakkelijke opdracht.
0: Ja. Nu, het lerarenkorps is anders dan de scholen zelf, anders dan de leerlingen, nog altijd weinig divers. Draagt dat er ook een
1: absoluut
0: bij? En het hoofddoekenverbod natuurlijk ook, want die functie is niet beschikbaar voor in de meeste onderwijsnetten.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat ik zelf ook heel erg iets van rolmodellen miste. Van, hoe kan ik mezelf... Ik heb mezelf bijvoorbeeld heel weinig kunnen zien als soort van spelende een rol in het onderwijs of als docent of wat dan ook. Dat is pas later gekomen tijdens mijn studies en als ik dan voor een job ging. Maar ik hoor dat nu nog, dat ik berichten krijg als ik bijvoorbeeld op de Universiteit Antwerpen werkte en ook doseerde, dat er ook wel studenten waren die dan ofwel mailden of berichtjes stuurden van ik wist niet dat dit mogelijk was en het opent andere werelden voor mij en ik vind dit heel fijn, dankjewel. Maar dat zijn ook rolmodellen die ik zocht, waar ik alleen witte leerkrachten zag en dan waren enkel de poetsvrouwen van kleur, vaak nu ook in onze instituties. En je wordt beperkt in het dromen, als in is dit het enige wat mij nog te wachten staat.
0: Ja, nu, de boze buitenwereld, je wil je kinderen daarvoor beschermen, maar dat lukt niet altijd. Daar heb je zelf ook mee te maken gehad. Toen je op de middelbare school zat, want toen gebeurde 9/11... En toen voelde je echt wel dat het beeld ten aanzien van moslims en immigranten aan het kantelen was.
1: Ja, en dat zijn wel een aantal dingen, denk ik, die heel prominent waren in mijn puberteit. Met name vroeger was ik de exotische Marokkaanse meisje die ook continu werd bevraagd en anders beschouwd. Maar dat was dan nog niet een soort van veiligheidsnarratief. En 9/11 gebeurt en plots...
0: Plots ben je een bedreiging.
1: Plots ben ik een bedreiging. Of word ik als 17-jarige eigenlijk ook bevraagd op wat die terroristen deden. En in welke mate mijn gezin en mijn ideologie en islam daar ook zich toe verhoudt. En
0: je moet terwijl jouw ouders waren arbeiders uit Marokko, stonden heel ver van die terroristen af.
1: En ze hebben natuurlijk ook heel veel opgegeven als migranten om naar hier te komen. Werden ook altijd op neergekeken. Dus dat racisme voelden zij ook altijd. En ik weet nog dat mijn ouders altijd zeiden van het onderwijs is heel belangrijk. Dus ze hechten daar ook enorm veel belang aan. En dus wat leerkrachten zeiden, werd minder in vraag gesteld. We hadden nog wel een zekere autoriteit. En als ouder, zeker als ouders, als migranten, bevraag je zoiets niet. Zij weten het wel beter. Maar al die bevragingen die op jou werden afgevuurd, als een spervuur, en is islam dan inderdaad terroristisch? En is het gevaarlijk? En wat zijn uw beweegredenen? En hoe verhoud je je ten opzichte van die terroristen? Dat zijn vragen die je niet aan een puber moet stellen. En ik merkte in een professioneel gegeven, toen ik bij een motief werkte als educatief medewerker, dat die vragen ook nog steeds gesteld werden in het Syrië-verhaal. De radicalisering te doen aanwezig was en een groep van jongeren die vanuit de Belgische context naar Syrië vertrokken. Daar hebben wij toen ook in dat radicaliseringsverhaal een project rond ontwikkeld, waarin dat we vooral probeerden een soort van veilige identiteitsontwikkeling te garanderen voor jongeren binnen het onderwijs en jeugdwerk. En daar merkten we ook dat ook leerkrachten wederom die vragen stelden. Als een meisje een hoofddoek begon te dragen, of als een jongen iets zei of een baard liet groeien, dat ze die bijna al opsloten in een klaslokaal om te zeggen, en wat nu? En in welke mate verhoud je je ten aanzien van die Syrië-strijd en hoe gevaarlijk is dat?
0: Hoe ging jij daarmee om toen je nog niet al die kennis had die je nu hebt, toen je echt een puber was, die vragen kreeg?
1: Ja, je ondergaat alles natuurlijk en dat is heel pijnlijk, omdat je ook je krijgt geen tools om daarmee om te gaan. Je probeert vooral te vertrekken vanuit het idee, als ik het maar voldoende uitleg, dan zullen ze het wel snappen. Maar die angst blijft bij mensen. En ik neem het vooral die mensen kwalijk, omdat als je nogmaals in een pedagogische functie zit, dan doe je dit niet, ondanks het feit, je mag zo angstig mogelijk zijn als je wilt, maar je bent op fallacens, je hebt al enkele kwalificaties om die gesprekken aan te gaan, of je kan het op andere manieren doen. Maar het is op een heel pijnlijke manier gebeurd. En dat zijn dingen die je blijft meenemen.
0: Vind je dat onprofessioneel was van die leerkrachten, dat ze hun eigen angst en paniek over de wereldorde zo in het gezicht van hun leerlingen
1: gegooid
0: hebben?
1: Absoluut. Ik was nog in volle ontwikkeling. Ik was aan het puberen. En natuurlijk wil je als puber met andere dingen bezig zijn. Je wilt dan ook niet bezig zijn met het gegeven van je te blijven verdedigen tegen al het geweld en al hetgene wat er gebeurt in onze samenleving. Al het kwade, daar hoop je beschermd op te worden. En dat gebeurde niet. Je wordt juist in het centrum gezet en je wordt daarop bevraagd. En je moest dan allerlei antwoorden proberen bijeen te sprokkelen. En dat zijn heel lastige, traumatische ervaringen, erken ik pas nu achteraf. En dat zijn dingen die ik ook nu meedraag, omdat ik weet hoe mensen naar mij toe kijken als ze me zien als vrouw, als zijnde vrouw met een hoofddoek, als moslima en dergelijke. Dan weet ik ook al welke narratieven spelen bij andere mensen. En dat is een hele hoop van stress, waakzaamheid en toch Ja, een zekere lading, een zekere bagage die je meeneemt.
0: Kwam er uit je gezin, want je ouders wilden dat je naar school ging en verder studeerde, dan niet ook angst of voorzichtigheid van ja, je kan toch beter je hoofddoek afdoen, want dan is het makkelijker?
1: Ja, er zijn een aantal gesprekken gevallen, zeker als ik afstudeerde, dat ze zeiden, en wat nu, je hebt al die moeite gedaan, en waar denk je op uit te komen? Enerzijds is het natuurlijk ook wel het erkennen van een heel zoekproces dat je bent afgegaan. En willen ze jou daarin ook erkennen en versterken. En tegelijkertijd hebben ze ook enorm veel schrik. Wat betreft, ja, wat zijn de gevolgen en de consequenties daarvan. Maar ook, ik bedoel, het is ook een beetje lastig. Want ik heb lang gewerkt en ook 's avonds gewerkt. En we zaten in een landelijke vormingsinstelling. Dus ik moest over heel Vlaanderen reizen. En ik heb heel veel momenten gehad waar ons mama aan de telefoon zat. Totdat ik veilig thuis zou zijn om 11 uur. Of soms 12, afhankelijk van de momenten. Dat ze mij altijd aan de telefoon bleef houden. Omdat ze zoiets had. Ik wil zeker zijn dat je veilig bent. Want één, als vrouw en je hebt een hoofddoek, ben je gewoon ook ja, precairder qua situatie. Omdat je langs alle kanten aangevallen kunt worden.
0: Het is ook wel grappig dat de angst van je leerkrachten was dan die moslims. En jouw moeder was dan bang als jij over Vlaamse wegen reed.
1: Ja, maar dat is het paradox natuurlijk, ja. Waarin dat je... Kijk, en dat is natuurlijk... En ik ben blij dat ik dat heb ervaren. Met name dat je ook een soort van bescherming, ondanks het feit dat ik uit huis was en dergelijke, dat je ouders er ook nog altijd zijn in die reflex van we moeten jou beschermen, we moeten zeker zijn dat je goed zit. En ik heb het geluk dat ik dat nog heb mogen ervaren, omdat je anders altijd benaderd wordt als een soort van veiligheids... gegeven. En dat zijn dingen die... Die zorgen dat dat ook geminderd wordt, dat al de pijn en het trauma die je ervaart vanuit het racistisch gegeven, dat daar ook een soort van weerwerk is. En dat heb ik ook ervaren binnen Boe, waarin ook vrouwen zaten die erkenden dat het racisme, dat we ervaren dat dat ook problematisch is en dat je daar samen voor strijdt. Dus je hebt ook iets van een tegenkant nodig, een soort van project dat er ook voor zorgt dat je gedragen wordt door anderen. Omdat je het anders niet haalt, denk ik, op lange termijn.
0: Ja. Nu, rond de periode van 9-11 is ook een broer van jou overleden. Dat kwam ongeveer samen met dat moment waarop je die buitenwereld toch echt wel begon te voelen. Hoe was dat?
1: Ja, ik denk dat de realisatie van er is een einde aan het leven komt natuurlijk hard aan binnen het puberen. En de vraag natuurlijk...
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Clara Live.
2: Angst heeft ingeroepen bij mij op dat moment, want dat was voor de rest nog vrij gezond, dat elke dag een einde kan betekenen. En dat dat ook heel lastig is, want dat heeft ook in het gezin een zekere dynamiek teweeggebracht, die je ook niet verwachtte. Je ziet je ouders dan ook heel erg afzien, nogmaals, op andere vlakken. En dat is eigenlijk een van de weinige momenten dat ik mijn ouders ook zo kwetsbaar zag. Mm. Ik denk, als je een migratie achter de rug hebt en je hebt in een land moeten overeind kunnen blijven staan, ondanks het feit dat je van alles over je heen hebt gekregen. Ons papa sprak vroeger ook over het racisme dat hem ervaarde, waar dat hem langere uren moest werken, minder loon en dergelijke als gastarbeider. Dus dat zijn zaken die je dan nog leert relativeren, omdat je je daartoe kunt verhouden. Maar als er dan een kind sterft, ik denk dat ik vooral mijn ouders nog nooit zo kwetsbaar heb gezien. Omdat zij ook altijd denken, nou ja, ouders gaan altijd ervan uit dat hun kinderen zullen overleven. Op dat moment is dat dan anders. Ja, en dan gaat het ook wel op een heel andere manier, of komt het op een heel andere manier binnen. Ik denk dat we daar ook heel weinig een taal rond hebben ontwikkeld thuis, om het erover te hebben. Ook mijn ouders, omdat zeker rond die emotionele kant. Ja, ik denk, als je probeert te overleven, dan valt dat emotionele, denk ik, qua taal en qua gevoel en dergelijke, wordt dat op een heel andere manier beleefd. En de kwestie was vooral moeten blijven doorgaan. Er zijn nogal 9 andere kinderen die zorg en dergelijke nodig hebben. En dus hebben we heel weinig dat gesprek gehad. Ik denk dat pas later, een enkele jaren later was, dat je met enkele van het gezin daar gesprekken over hebt gehad of gemist en dergelijke. Maar ik merk dat mijn ouders het er nu nog altijd moeilijk mee hebben om dat gesprek te voeren over we zijn niet voltallig.
3: Probeer je dat soms?
2: Ik vind het lastig. Ik heb vooral gemerkt dat als kind van gastarbeiders besef je dat ouders enorm veel achter de rug hebben meegemaakt. En dat ik ook altijd afweeg van wat brengt verdriet en wat brengt vreugde. En ik denk dat ik heel lang vooral heb ingezet op wat brengt vreugde en hoe kan ik mijn ouders trots maken en hoe kan ik ervoor zorgen dat de offers die zij hebben gebracht ook tot iets hebben geleid. Ik merkte ook dat ik vroeger minder durfde te zeggen of minder sprak over de ervaringen die ik meemaakte, omdat ik een beetje schrik had dat zij dan spijt zouden hebben. Dat ze
3: je wilde ze er niet mee belasten.
2: Nee, tuurlijk. En ik denk dat je dat vaak probeert. Ja. Ook omdat we met 9 zitten en je hebt kinderen die zorgen hebben. En om dat een beetje te relativeren, denk ik dat er altijd ook keuzes worden gemaakt op basis van, maak ik ze hier nu blij mee of gaan ze het hier zwaarder mee hebben? Dus ik probeer vooral mijn succeservaringen te delen. Met hen heb ik ook wel gemerkt de afgelopen jaren. Mm-hmm. Ja.

0: De Jaren met Helene Bruyne.
1: Samira Atabar, in hoeverre is religie voor jou een houvast in moeilijke tijden?
2: Ik denk, zeker toen mijn broer overleed, dat je daar een weg in vindt om het te snappen. Sociologie helpt mij daar niet zozeer bij.
1: Maar sociologie helpt voor die uitsluitingsmechanismen, maar de existentiële vragen lost het toch niet op.
2: Ja, en ik heb daar enorm veel aan gehad. Ik denk dat wij altijd ook wel heel religieus zijn opgevoed. En ik heb daar enorm veel aan gehad, ook in het delen met anderen en zien hoe dat, het geluk of de privileges die je hebt opgebouwd en dergelijke, dat we moeten teruggeven naar de samenleving. En dergelijke. Dus dat is ook ingebakken binnen religie, of hoe dat wij religie hebben ervaren, de zorgzaam naar elkaar toe, solidariteit en dergelijke. En dat zijn op die momenten dat je dat terug ervaart, ook vanuit je bredere community. Mensen kwamen langs, mensen namen ook de tijd om te luisteren en dergelijke. Of ook gewoon om aanwezig te zijn, ook in stilte. En dat zijn zaken die vooral vanuit een religieus principe aangesterkt werden, geleid werden. En ook het idee van vergankelijkheid en zo verder staat daar natuurlijk heel erg in. Maar ook het idee, en dat is misschien ook wel een soort van escapisme of een vluchtweg, met name dat je vaak ook getest gaat worden in het leven en dat de reden is om te blijven doorgaan en sterker te worden, eruit te leren, veerkrachtiger te worden. Dat zijn wel dingen die ik enorm heb geleerd vanuit mijn religie. En dat is ook een van de aspecten waarom ik daar zo hard aan vasthaak, omdat dat uiteraard enorm veel bijbrengt in mijn leven. Ook qua spiritualiteit, inspiratie en dingen. Allemaal dingen die we vandaag de dag ook heel erg verloren hebben, vind ik daar dan wel in terug en het sterkt mij. Dus ik voel me daar goed in. Maar het is nog lastiger als vanuit de buitenwereld dat altijd wordt afgedaan of gecriminaliseerd of geproblematiseerd, terwijl je daar de veiligheid in voelt. En ik denk,
1: nu, je probeert dat met Boe al 2 decennia ondertussen ongeveer uit te leggen van, kijk, dit is een vrije keuze. Voor mij is dat een positief iets in mijn leven. Ik ben hierin niet onderdrukt. Maar vanuit die organisatie ben je vaak gaan praten met de media en de politiek.
2: Ja.
1: Wat heeft dat jou geleerd?
2: Ja, heel veel frustraties opgeleverd natuurlijk, ik denk.
1: Ja.
2: Ja, kijk, dat is ook volgens mij waar sociologie dan weer een handje in helpt. Met name hoe dat die systemen werken en hoe dat die structuren ook onderdrukking reproduceren. En ik merkte dat ik heel erg botste op media, want we hebben in het begin heel hard ingezet op media. Met name, dat is een beetje ook wel een kanaal waarin dat we ons verhaal kunnen vertellen. Het gaat over verschillende inzichten die we willen delen met andere mensen, waar dat ze nu enkel dat dominant discours krijgen. En daar kunnen wij verandering in brengen. Dus we hebben enorm veel gesprekken gehad, ook met de VRC. En ik denk dat ik geprobeerd heb om zoveel mogelijk in gesprek te blijven gaan, omdat dat voor ons wel centraal was. Maar op één moment weet ik dat ik nog in de studio zat met Martin Tangen en dat ik daar een verhaal deed en achteraf ook in de foyer. Ik noem dit een heel agressieve aanval naar, ja, je had dit niet moeten vertellen, je had andere dingen moeten zeggen. Dus je beseft ook wel dat er een aantal verwachtingen zijn naar ik die daar iets kon vertellen en waarin dat ze een ander verhaal hadden verwacht.
1: Welk verhaal hadden ze dan verwacht?
2: Ja, het ging toen volgens mij over Sharia for Belgium. Die de eerste keer dat ze opkwamen aan de Universiteit Antwerpen hadden ze een lezing verstoord. Nu, wij als feministische organisatie hebben enorm veel lezingen verstoord gezien door Vlaams Belang, die dan de toegang tot bepaalde plekken of debatten die we dan organiseerden, dat ze daar kwamen betogen en dergelijke. En dat is enerzijds ook de democratie, je belt de politie, zij zorgen ervoor dat de orde gehandhaafd wordt en klaar. En dat zijn zaken waarvan ik denk, ja, die moeten we ook toepassen op alle mogelijke situaties die er zijn. En ik weet dat ze toen een ander verhaal verwachten, dat ik me zou distancieren, terwijl ik totaal niets te maken had met Sharia for Belgium. Maar daar gaat het natuurlijk ook over, dat men moslims als één soort community ziet en iedereen kent elkaar.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen, je hebt niets met die mensen te
2: maken.
1: Nee,
2: absoluut niet. Maar het gaat voor mij wel om allerlei ideeën die er zijn, uitspraken, gedachten en dergelijke, dat is eigen aan een democratie. En op een bepaald moment worden daar restricties op gelegd. En in mijn perceptie moeten we die vrije meningsuiting, ofwel zeggen we belaten alles toe, ook al kwetst dat, ook al doet dat pijn en dergelijke. Of we zorgen ervoor dat we een aantal grenzen bepalen, maar het is het een of het ander. We gaan niet zeggen, vrijheid van meningsuiting is fantastisch, maar als iemand daar dan gebruik van maakt, zeg ja, maar niet voor hen. Wel voor een bepaalde groep, maar niet voor hen. En dat was in die situatie toch nog helemaal in het prille begin, was dat wat dat centraal stond. En dan ga je een soort van repertoire hanteren die je altijd hebt gehanteerd. Met name, nou ja, kijk, als Vlaams Belang zich mag mengen in allerlei situaties, dan mogen andere instellingen, organisaties dat ook. En dat is achteraf nu, ondanks het feit van wat dat er is gezegd geweest of waar dat we van mening verschilden, ik kan het mij niet inbeelden dat een journalist zo fel zou uitrazen ten aanzien van iemand die ze uitgenodigd hebben om een verhaal te komen vertellen. Je nodigt mensen uit om een verhaal te vertellen. Je gaat ze achteraf dan niet in de foyer de les spellen over wat dat ze moesten zeggen of een script aanbrengen. En dat zijn denk ik wel dingen die problematisch zijn. Dat heb ik toen ook aangekaart bij de VRT en sindsdien heb ik toen ook gezegd van ja, kijk, sorry, ik kom daar niet meer.
1: Nou, je bent hier nu wel weer.
2: Ja, bij Clara, niet bij... Niet bij de duidingsprogramma's, maar ik ben daarna nog gevraagd geweest bij Ter Zaken en dergelijke. Maar dat zijn programma's waar ik ook niet aan deelneem. Ook omdat... En dat zijn de klachten die ik daarna nog heb ingediend. Omdat het gesprek op zo'n manier werd geframed dat ik bijna als een fundamentalist overkwam. En ik mag dan blij zijn dat er andere journalisten zijn die ik kende, die dan stukken hebben geschreven, andere mensen die duiding hebben gebracht. Omdat ik op dat moment wel het gevoel had van nu word ik wel gecriminaliseerd als zijnde een fundamentalist, omdat ik een mening heb geduid. En niet door just random people, maar door de VRT met alle macht die ze hebben. En dat vind ik bij media, of toen realiseerde ik mij van, oh, dit is gevaarlijk. Dat ik, en dat is ook iets wat we thuis hebben besproken bij mijn ouders en mijn partner, van je bent moslimme. En je moet oppassen met wat je zegt, want het kan anders geïnterpreteerd worden en het kan gevolgen hebben. Ik heb lange tijd ook, toen ik bij Motief werkte, allerlei anonieme brieven gekregen die geadresseerd werden aan mijn werkgever om te zeggen, je moet haar ontslagen, want ze is een fundamentalist. Er is in het parlement nota bene een vraag gesteld vanuit Vlaams Belang, toen we met een radicaliseringsproject bezig waren, dat ze zeiden van ja, de medewerker zelf is fundamentalist, hoe ga je dan verwachten dat ze het radicaliseringsverhaal oplost? Dus het gaat ook over hoe ver kan je gaan in het duiden van allerlei fenomenen. Ook omdat ik op dat moment heel erg stoelde op onderzoek dat aanwezig was. Dus het was niet vanuit een zekere ideologie of wat dan ook. Maar op basis van onderzoek breng je een verhaal teweeg. En dat zijn allemaal zaken die gecriminaliseerd werden door media, door politici, door het parlement. Nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik toen ook wel op mijn knieën zat te knikken. Omdat ik zoiets had van ja, wat zijn de mogelijke consequenties hiervan? Omdat ik beroep doe op allerlei fundamentele rechten die anderen gewoon worden geschonken. En ik moet daar een strijd voor aangaan.
1: Ja. Was je op een bepaald moment bang dat het je jobkansen zou aantasten, die framing?
2: Ja, niet alleen mijn jobkansen, maar ook mijn veiligheid natuurlijk. Als je nu propageert dat ik een gevaarlijke fundamentalist ben. Ja, natuurlijk. Ik denk dat dat dan veel verder gaat dan enkel de jobkansen. Het gaat over je imago, je reputatie. Het gaat over je veiligheid. Zeker als vrouw van kleur, als moslima. Het heeft met enorm veel te maken.
1: En hoe ga je daar nu mee om, nu je al die lessen geleerd hebt?
2: Ja, ik ben heel voorzichtig natuurlijk in hoe dat ik me uit, wat ik zeg. Dus het gaat over een soort van micromanagement, waarin dat je continu aan het controleren bent. Als ik dit zeg, welke consequenties heeft het? En niet alleen voor mij, maar ook voor mijn gezin en voor mijn kinderen. De kennis en expertise die je hebt ontwikkeld vanuit je onderzoek, heeft in mijn geval enorm veel consequenties. Ja. Hoe dat ik mij opstel, hoe dat ik spreek, hoe dat ik... En dat zijn dingen waar dat je... Natuurlijk, als vrouw heb je dat automatisch. Want je mag niet arrogant zijn, je mag niet agressief zijn. Je mag zoveel dingen niet zijn, maar je bent continu aan het micromanagen. Hoe dat je eruit ziet, hoe dat je overkomt, hoe dat je spreekt, hoe dat je dingen duidt, hoe dat je voor groepen staat, hoe dat je voor klassen staat. En dat was heel moeilijk, zeker omdat ik aan de Radboud in Nederland doseerde ik het vak radicalisation. Daar had ik het over radicaal rechts en radicaal linkse partijen en dergelijke, en met een focus op radicaal rechtse partijen. Nou ja, er was in die periode een heel discours over extreem linkse docenten die studenten brainwashen en dergelijke. Ja, ik bedoel, op die momenten, zelfs tijdens het doseren, ben je extra voorzichtig over hoe ga ik me hier opstellen, welke literatuur reik ik aan, hoe pak ik mijn lessen aan.
1: Zit hier een leerling met een camera in de zaal?
2: Ja, maar dat zijn heel realistische angsten waarin dat je terug die lijn doortrekt van je bent altijd in een soort van veiligheidsdiscours geplaatst geweest en dat blijft je achtervolgen. En dus moet je bijna continu bewijzen dat je geen gevaar bent voor de bredere samenleving.
1: Ja, heeft die ervaring ook iets geleerd over hoe macht werkt?
2: Absoluut. Ik denk dat ik juist, ook vanuit Boe, dat we in kamers kwamen met politici, in kamers met journalisten, met ja, gevestigde organisaties. En je merkt dan ook hoe doordrongen zij zijn van vooroordelen en van angst, waarvan je denkt... Ja, we hebben altijd het gevoel dat politici heel rationeel handelen, maar ook journalisten en dergelijke. En op zo'n momenten zie je hoe dat vooroordelen en gewoon soms in sommige gevallen zelfs puur racisme spelen. En dan moet je daarin een weg proberen te vinden en proberen te balanceren.
1: Ja, en wat doet dat met jouw vertrouwen in de democratie? Je hebt trouwens zelf een recent onderzoek gedaan waarin je kijkt naar het stemgedrag van moslims. En daarin blijkt dat zij meer geloven in de democratie of het democratische systeem dan de, zeg maar, Vlamingen die niet moslim zijn.
2: Ja, ik denk dat je vooral probeert vast te haken aan wat democratie kan zijn. En dat er heel wat principes zijn die de moeite waard zijn om te verdedigen. En zeker in een democratie waarin dat je de basisrechten of je koppelt er mensenrechten aan en die moeten verdedigd worden. Die moeten door de staat verdedigd worden, maar ook door het middenveld, door de journalisten en dergelijke. Dus je hoopt dat die systemen daarmee gaan beschermen en versterken. En je ziet dat in de werkelijkheid het anders loopt. We merken dat onze democratie is in gevaar. Er is een verzwakking van onze democratie. We horen alleen maar een set van geprivilegeerde stemmen en we horen niet iedereen. Dus heel dat principe, dat zijn dingen waar moslims zich ook heel erg aan vasthaken. Met name, normaal gezien zou een democratie zo werken, maar omdat we nu in een andere constellatie zitten met andere politieke partijen, die soms ook wel een serieus gevaar vormen voor de democratie. Ik bedoel, het uitvergrote voorbeeld zien we in de VS met Trump en dergelijke. Maar dat zien we ook in ons eigen land, hoe dat we bepaalde keuzes maken ten aanzien van vluchtelingen en asielzoekers en beleid daar rond.
1: Grote vastgestelde mensenrechten schendingen.
2: Ja, absoluut. Ik bedoel, zeker op dat vlak, als we kijken naar... En dat zijn zaken die mensen, denk ik, minder weten. Als je ziet dat hoe vaak de regering ook veroordeeld is geweest voor de beslissingen die ze namen. Hoe dat we steeds gaan... Het is eigenlijk een beetje Trumpiaans. Hè. We gaan steeds naar het Grondwettelijk Hof of de Raad van State om dingen te ontkrachten. Die worden ontkracht en de regering zegt nee, we blijven hieraan vasthangen. Dus dat zijn zaken waarin dat je ziet dat onze democratie niet werkt naar behoren en dat we eigenlijk naar een soort van autoritair systeem een beetje aan het afglijden zijn en daar zijn gevaren aan verbonden. Maar moslims beseffen heel goed hoe beschermd dat ze kunnen worden door de democratie. En het grappige is dat hen vaak wordt verweten tegen een democratie te zijn. Mijn onderzoek toont juist het andere. Ze zeggen alleen maar dat de werking van de democratie, hoe dat die in de praktijk wordt gebracht door politieke partijen, door media en anderen, dat die in gevaar komt. En dat is ook wel zo. Dat zien we ook uit onderzoek, dat journalisten heel biased zijn, met veel vooroordelen zitten. Dat ze bepaalde terminologie gebruiken die de dominant discours versterken in plaats van juist heel kritisch bevragen. En dat zijn zaken waar dat we alert voor moeten zijn en waar dat we mee bezig moeten zijn. Maar dat zijn heel veel zaken die we achterwege laten. En ik denk, een van de grote voorbeelden waar moslims zich ook enorm rond frustreren, is heel het Gaza-genocide kwestie, waarin dat we ook als land pretenderen democratisch te zijn, mensenrechten te respecteren. En nu het internationale recht dat uitgehold wordt, dat we daar de gevaren van zien. En dat dat waarschijnlijk ook wel repercussies zal hebben. Want je kan niet aan de ene kant beweren dat je voor vrije rechten bent en democratische aspecten en tegelijkertijd wapenhandel blijven voeren wanneer een genocide zich afspeelt, geteleviseerd. We krijgen alle details binnen, maar waarin dat we bepalen Palestina, wat bare minimum is om Palestina niet te erkennen, om de wapenhandel te blijven bedrijven, de academische instellingen die nog altijd samenwerken met allerlei instituties die die genocide bevorderen en die kennis ook misbruiken daarvoor. En dat zijn heel kritische vragen die terechtgesteld worden aan de instituten.
1: En waar blijf je hoop houden om af te sluiten?
2: Ja, ik denk, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat je niet anders kan dan... Ik bedoel, wat is het alternatief? Er is geen alternatief.
1: Dankjewel, Samira Azabar, om hier te zijn. U thuis ook danken voor het luisteren. Als u deze uitzending wil herbeluisteren, kan dat via VRT Max. Daar staan ook alle andere uitzendingen van de jaren. En ik onthoud, er is geen alternatief dan geloven in de democratie in dit geval.
2: Dank je wel.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Amis. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: Zes uur goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. Na de brand in een opslagloods in Anderlecht zijn verschillende lichamen gevonden. In Frankrijk stappen duizenden mee in een stille mars voor de 11-jarige Liana. En de mannenfinale op het tennistoernooi van Roland Garros is aan de gang. Bij de brand in een gebouw in Anderlecht gisteren zijn minstens twee mensen om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van Brussel. Katrien Peijersman, wat weten we daar intussen over?
2: Het parket kan voorlopig alleen bevestigen dat er meerdere slachtoffers onder het puin zijn gevonden. Hoeveel is nog niet duidelijk. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er loopt intussen wel een gerechtelijk onderzoek. Het gebouw waar de brand uitbrak gisteren diende als opslagruimte die verhuurd werd. Er werden onder meer batterijen en bouwmaterialen gestockeerd. Omdat er lange tijd instortingsgevaar was, kon de brandweer het gebouw niet meteen naar binnen. Het gemeentelijke rampenplan werd afgekondigd. Meer dan 50 buurtbewoners werden tijdelijk geëvacueerd. Er raakte bij de interventie ook één brandweerman lichtgewond.
1: Dankjewel, Katrien. In Hechtel-Exel in Limburg hebben ramkrakers vanmorgen vroeg een juwelierswinkel overvallen. Twee gemaskerde daders sloegen de etalages in met een hamer en namen een grote hoeveelheid goud mee. De overval heeft maar een paar minuten geduurd, maar toch hebben buren de daders kunnen filmen, zegt burgemeester Jan Daleman.
3: De buren hebben de knal gehoord, hebben het alarm horen afgaan, zijn onmiddellijk door de vensters beginnen te kijken en hebben gezien wat er bezig was. Hebben ook kunnen fotograferen en filmpjes kunnen maken en dit hebben ze overgemaakt aan de politie en dat is wel heel handig voor het onderzoek.
1: De politie is de overvallers nog achterna gereden, maar ze konden ontkomen. Volgens de politie reden ze 192 kilometer per uur. In Fleurance in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat donderdag werd teruggevonden. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. Christophe, een grootvader van 3 kleinkinderen, is er ook. Hij wil de familie steunen en noemt het een schandaal. Ik ben diep gekwetst, zegt hij.
4: C'est très impressionnant. Nous sommes tous très tristes, bien évidemment. Moi, je suis grand-père de 3 petits enfants et c'est un vrai scandale. On est meurtri dans notre chair.
1: Liana verdween een week geleden. De hoofdverdachte, man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. Hij heeft een blanco strafblad en werd in het verleden wel al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. De Chinese president Xi brengt morgen een bezoek aan Noord-Korea. Het is het eerste bezoek van Xi aan zijn Noord-Koreaanse buur in 7 jaar tijd. Veerle de Vos, wat is het doel van deze trip?
5: Wel, officieel staat het bezoek in het teken van de 65ste verjaardag van het samenwerkingsverdrag tussen beide landen. Maar opvallend toch, het is het eerste buitenlandse bezoek van Xi Jinping dit jaar, nadat hij zelf eerder de Amerikaanse en Russische leider op bezoek kreeg. Met dit bezoek toont hij dat China nog altijd een stevige vinger in de pap heeft in Noord-Korea, een land dat zich de laatste jaren vooral tot Rusland heeft gericht. Het levert Noord-Koreaanse soldaten voor de oorlog in Oekraïne in ruil voor financiële en militaire hulp. Xi wil de Noord-Koreanen wellicht duidelijk maken dat ze voor hun economische vooruitgang niet zonder China kunnen. In de VS hopen ze dat China Kim Jong-un onder druk zal zetten om zijn kernwapenprogramma in te tomen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.
1: Dankjewel, Veerle. Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs spelen de Italiaan Flavio Cobelli en de Duitser Alexander Zverev de finale. Gilles Meulemans in Parijs, hoe staat het daar nu?
6: Het staat 2-1 in sets voor Alexander Zverev. Hij staat zo op 1 set van zijn allereerste Grand Slam titel, maar hij is er nog niet. Meteen in het eerste spel van de 4e set ging Cobelli door de opslag van Zverev. En het is de Italiaan die nu de leiding neemt in de 4e set. Daarin staat het 3-1. We zijn zo misschien op weg naar een 5e en beslissende set. Net als vorig jaar, toen speelden Jannik Sinner en Carlos Alcaraz net geen 5,5 uur tegen elkaar. In deze finale zijn we 2,5 uur onderweg ongeveer. Zverev leidt dus met 2-1 in sets, maar staat achter in de 4e.
1: Dankjewel, Gilles. In de wielerronde van Italië heeft Demi Vollering toch nog de eindzege gepakt. De Nederlandse viel in de lastige slotetappe aan op zo'n 40 kilometer van de finish en maakte haar achterstand van een minuut op haar landgenote Anna van der Breggen nog goed. De ritwinst was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. In het motocross heeft Lucas Koenen de Grand Prix van Letland gewonnen. Hij won zowel de eerste reeks als de tweede en verstevigt zijn leidersplaats in de WK-stand. Ook zijn broer Sascha Koenen won de twee reeksen in de lagere MX2-klasse en heeft nu een grotere voorsprong in het MX2-klassement. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Monaco gewonnen. Het is voor de 19-jarige rijder van Mercedes zijn vijfde overwinning op een rij dit seizoen. En daarmee vergroot hij zijn leidersplaats in het WK-klassement. Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari naar de tweede plaats. Isaac Hadjar werd voor Red Bull derde. Max Verstappen, wereldkampioen Lando Norris en Charles Leclerc haalden de finish niet. Blijft droog vanavond en vannacht bij minima tot 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen regen en buien en ook onweer. Het blijft wel nog zacht. Temperaturen tot 23 graden. De rest van de week is het wisselvallig en fris rond 18 graden met regen en buien. Vooraan, de hulpdiensten hebben verschillende lichamen gevonden onder het puin na de brand van gisteren in een loods in Anderlecht. Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet precies duidelijk. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar, met Michael Robrechts.
8: Een goeie avond. Wij genieten nog even na van vrijdag bij H-Concerts in Gent, bij het Gidari Baro. En intussen serveren we nieuwe muziek van de Malinese Madamba, van de onvermoeibare Peruviaanse Susana Baca, van het Brusselse Train, van de Magic Tuber Stringband uit de US, van Paolo Angeli en van in avant-première van de Gentse Nana Osei Tumbarima.

De Kumbu Blues, een track op Sobra Dance, het nieuwe soloalbum van Gausu Kouyaté, een van de drie meesters vrijdag in Gent. Een van de twee meesters-gitaristen bij Guitaro Baro, bij H-Concerts. Kouyaté liet zich bijzonder inspireren door de desert blues van Ali Farka Touré. Dat is niet ongewoon in de regio waar hij vandaan komt. En de man begeleidde ook nog Kassemadi Diabaté. Dit is nieuwe muziek op datzelfde platenlabel One World Records. Met ook een zangeres uit diezelfde muzikale kringen in Mali, Ma Damba.

Madamba, ook uit Bamako in Mali. Ook zij zong en speelde, net zoals Gaussou Kouyaté, nog in de band van de grote Kassemadi Diabaté. En nu staat ze op de eigen benen, Madamba. Dit is nog een track op haar nieuwe album Tabolo Kura. Opnieuw Madamba en Soninko.

Alama. En even samen terug naar Fatou. Dat magische moment in 2011, toen we met z'n allen kennis konden maken met Fatoumata Diawara, toen een nieuwe stem uit Mali. De 5e juli staat Fatoumata op Gent Jazz en dan komt ze haar nieuwe album voorstellen, Massa. De link tussen West-Afrika en Midden- en Noord-Amerika is overduidelijk. Het gaat allemaal terug tot de migraties in de koloniale tijden. En de linken, de verbindingen zitten in de blues, in de salsa, in de jazz, in de rumba en in de son. Een van de vele albums die de overeenkomsten in kaart bracht is het album Afro-Cubism in 2010. Een World Circuit album met een soort all-stars band uit twee continenten, uit Midden-Amerika en uit West-Afrika. Onder meer Lassana Diabaté, eergisteren nog aan het werk bij H-concerts in Gent, doet mee op de balafon en Toumani Diabaté speelt Cora. Afro-Cubism.

0: plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Clara Live.
1: La Culebra, Cubaanse son, Afro-Cubaanse son van Benny Moré. Muziek van Eliades Ochoa en de fantastische band uit West-Afrika en Cuba, Afro-Cubism. En daarvoor zat Caramo, muziek van Baseko Kouyaté, ook een track op datzelfde album in 2010. Een mijlpaal in de global music, Afro-Cubism. Vorige week vierden we nog dat lange, vruchtbare leven van Toto La Momposina, de grote stem van de cumbia, en zo pas overleden op hoge leeftijd. Dit is nog zo'n survivor uit die regio, nog zo'n baken van eindeloos vocaal vuurwerk, in haar geval uit Peru. Dit is nieuw bij de 82-jarige Afro-Peruviaanse Susana Baca.

Bambu, san bambu. San bambu, san bambu. Oh, san bambu, san bambu.

Susana Baca. In de jaren 1990 kwam de Peruviaanse op de radar van David Byrne en van zijn platenlabel Luwaka Bob. 30 jaar later staat ze er nog, heel vaak met een crossover tussen de Afrikaanse cultuur en de Spaanse cultuur van de overheersers. U kreeg Gongora Yambambo, een knipoog naar de Spaanse barokdichter Luis de Gongora, en Venadito de los Montes. Twee stukken waren dat op het nieuwe album van Susana Baca, El viaje de la lengua, de weg, het traject van de taal. Mirdin de Kouter en zijn sonetos del amor oscuro laten zich leiden, opnieuw leiden, door de poëzie van Gabriel García Lorca. Ook op deel 2, volume 2 van het Oost-Vlaamse sonetos-avontuur, De secretos de melancolia. Mirdin de Kouter en zijn sonetos del amor oscuro.

Marcella dell'amor imprevisto. Poëzie van Gabriel Garcia Lorca en de stem van Helena Casella bij Sonetos dell'amor oscuro. Nu donderdag de 11e juni staat Meerdin de Kouter met zijn flamenco en zijn Lorca-project live aan de Abdij van het Park in Leuven. En volgende week zondag de 14e kunt u hen live treffen op Côté Jardin in de Bijloken in Gent. Dit heerlijke trio uit Mali en Guinea stond vrijdag eergisteren bij H-Concerts in Gent en wij waren erbij. Het werd een bijzondere avond, het Guitari Baro. Twee gitaren in conversatie met elkaar en daartussen en daarnaast de balafoon van Lassana Diabaté. Guitari Baro.

Mameles, een wijk in Dakar, waar hun mentor en projectmanager Doudou Sarr woont. De man die deze drie virtuozen heeft samengebracht in de band Guitari Baro. Het trio van eergisteren vrijdag bij H-Concerts in Gent. Addis Ken betekent letterlijk een nieuwe dag. En dan zitten we in het Amhaars, een van de talen in Ethiopië. Een kwartet is dit rond pianist Roy Moore en saxofonist Abate Berihun. De saxofonist zat onder meer in de bands van Ahmed Mahmoud en Mulate Astatke. Dat zegt genoeg. Dit nieuwe kwartet gaat op zoek naar verheldering en verlichting via blues en via grooves. Laten we even mee op zoek gaan met dit Addis Ken Project.

Tefila, een van de 13 tracks op het debuutalbum van het Addis Ken Project. Het kwartet in Addis Abeba rond saxofonist Abate Berihun. Vrijdag verschijnt een knap nieuw album in de Global Music hier in het Gentse. Journey to the Unknown, het nieuwe album van Nana Osei Toum Barima, een Gentenaar met roots in Ghana. Met in zijn band Lara Rosseel, contrabas, Nicola Mortelmans, sitar en Kaito Winze, percussie. Vrijdag komt de Gentse muzikant naar Music Matters. Komende vrijdag hier op Clara. Een avant-première dus, deze Mpaibo, Nana Osei Toum Barima.

Staketsel. Het Brusselse trio Train met trompetist Jamin Martini, contrabassist Otto Kind en accordeonist en componist Piet Maris. Train heeft een tweede album uit en speelt met genres en met woorden, al dan niet bestaande woorden. Unland, zo heet het nieuwe album. En het speelveld gaat van ontheemding tot thuishoren en verbinding. Dit is nog een fragment op dat nieuwe Brusselse album Unland. Piet Maris en Train.

We hebben het vorige week ook al aangestipt hier in Zanzibar. Het concert komende dinsdag van dit Amerikaanse all-time duo is een unieke kans om deze twee aan het werk te zien in het land. Stephanie Coleman en Nora Brown. Overmorgen dinsdag zijn ze aan het werk in de Witloofbar van de Botaniek in Brussel. Dit is nieuw bij Courtney Werner en Evan Morgan in North Carolina. Where the place becomes forgetting. The Magic Tuber String Band.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
1: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live.

Wintering Grounds en daarvoor Where the Place Becomes Forgetting. Twee fragmenten op Heavy Water, het vijfde album, nieuw album van Courtney Werner en Evan Morgan, The Magic Tuber String Band. Het album van deze band is uit bij Thrill Jockey. Deze Amerikaan brengt fiddletunes uit de Québécois, de Frans-Canadese folkstijl Québécois, op de banjo en op de dobro-gitaar, Miles Zurawell.

0: De Sardijnse klanktover naar Paolo Angeli. De man doet weer bijzonder straffe en gekke dingen met zijn geprepareerde gitaren, met zijn vocale effecten. Angeli gebruikt allerhande elektronica en effecten, maar geen loops, nooit, alles gebeurt live. De man stond ooit al op de radar van Fred Frith en van Pat Metheny en ze werkten heel intens ooit samen. Voor zijn nieuwe album Vinte Maggio werkt de man samen met het koor Tenores Morales de Orgosolo. Ook hier dus in deze titelsong Vinte Maggio, Paolo Angeli.
1: Bij, alleen als Amurra, zie je nog? Zij als er wat al, hè?
2: Zij toch?
1: Bij,
2: bij,
1: bij,
2: bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij,

Henry Birdsey en zijn band Old Saw, vorig jaar op het album The Ringing Cloth. U kreeg van ons en van de muzieksamensteller Christopher Biest The Song for Paloma. En zometeen krijgt u nog een stuk te horen, Blood Sumac. Een knipoog naar Ima Sumac. Straks krijgt u hier uw zondagse dosis Valkenaars en Van Hout. Deze keer in de vorm van Elina Dooney en Rob Luft, René Fleming, Bela Fleck, Stefanos Tomopoulos. Straks hier vanaf 8, maak er een mooie avond van en blijf bij Clara. Dit is nog Henry Birdsey en Old Saw.

0: First Prize International Queen Elizabeth Grand Prize Queen Mathilde Prize Ettore Pagano.
1: Dit was de Koningin Elizabeth wedstrijd 2026 voor cello.
2: Buitengewoon.
3: Onvoorstelbaar.
4: Onuitputtelijke inzet.
3: 6 schitterende laureaten.
5: En hier zijn ze dus nog eens samen.
1: Geniet van de laureatenconcerten woensdag op Clara en VRT Max.
6: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
7: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
8: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
9: Eindelijk de verlossende Grand Slam zege voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
8: Bij de brand in een opslagplaats in Anderlecht gisteren zijn zeker 2 doden gevallen. De lichamen zijn vandaag gevonden onder het puin. Vermoed wordt dat er nog andere lichamen liggen. Dat er pas nu slachtoffers gevonden zijn, komt omdat de brand gisteren heel hevig was. Daarbij stortte op een gegeven moment ook het dak in. De brandweer kon daarom alleen van buiten blussen, zegt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Anderlecht.
10: Dat heeft een hele tijd geduurd, dan is dat dak ingestort. En ja, de ravage was toen enorm. Als je het puin ziet dat daarbij is achtergebleven, dan is het niet zo verwonderlijk dat het heel moeilijk zoeken is in dat puin naar mogelijke slachtoffers. Vandaar dus dat dat zo laat is gebeurd. Hoogstwaarschijnlijk zijn die 2 dodelijke slachtoffers ook nog niet geïdentificeerd. Vandaar dat het parket momenteel ook nog heel karig is met informatie, want de families zijn dus ook nog niet verwittigd kunnen worden.
8: Russische satellieten hebben sinds 2019 verschillende keren het GPS-signaal in heel Europa verstoord. Dat schrijft de New York Times op basis van onderzoek van 2 onafhankelijke teams van wetenschappers. De verstoring is te kort en te klein om schade te veroorzaken, maar is wel te precies om toeval te zijn. Allesamen is het GPS-netwerk 75 keer uitgevallen en in zeker 3 gevallen waren de storingen gelinkt aan de Russische satellieten. Het is niet zeker of dat ook de bedoeling was van Rusland, zegt ruimtevaartexpert Bart Hendricks.
11: Er zijn 2 teams die hebben bepaald dat het die specifieke satellieten zijn. 1 team is er vrijwel van overtuigd dat het echt met opzet gebeurt. Een ander team is er niet zo overtuigd van. Die zeggen dat het ook eerder toevallig kan zijn dat die satellieten misschien bepaalde signalen sturen op die GPS-frequenties, zodat ze zelf ook niet gestoord kunnen worden. In ieder geval, dat is niet de hoofdopdracht van die satellieten. Die zijn niet daarvoor specifiek ontworpen. Maar dat sluit niet uit dat het een secundaire opdracht van die satellieten zou kunnen zijn.
8: In de New York Times wordt het onderzoek bevestigd door iemand van de Amerikaanse luchtmacht. De krant zegt ook dat de Europese Unie de zaak onderzoekt. Rusland wil voorlopig niet reageren. Het Nigeriaanse leger heeft zeker 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen. Verschillende teams van het leger drongen een bolwerk van Boko Haram in de bergen binnen vanuit verschillende hoeken. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische organisatie die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Het klaart een tijdje op. In de loop van de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag gaat het regenen. Wel zacht met maxima van 18 tot 23 graden. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.

Goedenavond, fijn dat u luistert een stukje uit The Fiddle and the Drum, het nieuwe album van banjo-virtuoos Bela Fleck dat hij samen met sopraan Renée Fleming heeft opgenomen, met een all-star ensemble en gasten als Dolly Parton en Vince Gill, en ook dobro- en lapsteel-gitarist en producer Jerry Douglas, die mag mee shinen in de titeltrack. Joni Mitchell's melancholische, bitterzoete open brief aan de VS tijdens het dieptepunt van de Vietnamoorlog stond oorspronkelijk op haar Clouds-album in 1969, maar is ook in 2026 helaas nog actueel. The Fiddle and the Drum.

This Flight Tonight van Joni Mitchell, opnieuw ontdekt door de Noorse Susanna Wallumrood samen met haar neef David op toetsen. Joni schreef dit nummer toen haar relatie met de Amerikaanse singer-songwriter Graham Nash onder grote druk stond. Aan boord van een nachtvlucht kwam de spijt en de verlatingsangst opzetten. Dit zit een beetje in hetzelfde register, een liefdesliedje van de Albanees-Zwitserse jazzvocaliste Elina Dooney en haar vaste muzikale en levenspartner, de Britse gitarist Rob Luft, een nummer uit een recente ECM-album Reaching for the Moon over passie die zich niet laat regisseren. Foolish Flame.

muziek van Nana Osei Toumbarima, een jonge Ghanese multi-instrumentalist, zanger, percussionist en danser die momenteel in Gent thuis is. Hij groeide op in een muzikale familie en is een meester op de seperewa, een traditionele Ghanese harpluit. Volgende vrijdag op 12 juni brengt hij bij Zephyrus Records zijn debuutalbum uit, Journey to the Unknown, recht uit het hart over het verlies van zijn vader op zeer jonge leeftijd, maar ook over veerkracht en moed om de wereld recht in de ogen te kijken. Een diep persoonlijk album met gastbijdragers van onder meer Lara Rosseel, Nicolas Mortelmans en ook Roland van Kampenhout met Regen à volonté.

let the music play. My birthday and cake, like birthday.

de drone-versie van Adulthood van de Duits-Turkse componiste en zangeres Alef Lenz. Het resultaat van een intense wisselwerking met producer Yas Shaw, ook bekend als medeoprichter van het duo Simeon Mobile Disco. Een lucide droom over vroeger, later en nu met een zwart randje. Alef's doorbraaknummer Fall Into Me schreef ze dan ook voor de dystopische Netflix-reeks.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Clara Live.

που μας τελέχθησαν. Δύο κιλό σκουπιά, δύο κιλό σκουπιά.

Thank you.

Fly Kingur, Ramanur zwaait de vagebond van het platteland, de IJslandse groep Mogil met ook klarinetist Joachim Badenhorst in de gelederen, op een nieuwe album dat draait rond een excentrieke figuur uit de IJslandse cultuurgeschiedenis, Sölvi Helgason, een nomadische dichter, schilder, filosoof en intellectueel die in de 19e eeuw door IJsland zwierf, een universeel genie die mentaal zowat in de kosmos leefde, maar fysiek echt door de modder moest ploeteren in een destijds zeer rigide samenleving. Parallel aan deze release is er nu ook een tentoonstelling met de werken van Sölvi Helgason in het Nationaal Museum van IJsland. Mogil helpt ons mee de bemoste ravijn over te steken om hem beter te leren kennen.

Call Me In van Idiom, het muziekproject van Leslie Loder, afkomstig uit Oklahoma, maar nu woont ze in een klein stadje in Upstate New York. Ze is graag bezig met Noord-Indiaanse klassieke muziek voor de stem, met boventoonzang. Ze is bovenal gefascineerd door de genezende kracht van stemmen. Haar eerste soloalbum heet Neural Network en verscheen eerder dit jaar. Er is een nieuwe hartverscheurende plaat van een vader die zijn zoon verloor. Singer-songwriter Simon Joyner, zo doet hij voort na de dood van zijn zoon Owen. In 2024 was er al zijn album Coyote Butterfly, een diep bedroefde ode, even persoonlijk als universeel. En nu is er ook Tough Love, toegepast op diverse fictieve relaties, waaronder romantische, familiale en politieke. Een evenwichtsoefening met alledaags liefdesverdriet naast politieke wrevel, het verdampen van de American Dream. Simon Joyner uit Omaha, zijn hart blijft open en hij krijgt 20 minuten om ons vanuit het perspectief van Owen bij de hand te nemen.

Tough Love van singer-songwriter Simon Joyner. Al meer dan 30 jaar in de weer met vallen en opstaan en van invloed op muzikanten als Bright Eyes en Kevin Morby. Zijn 19e album met het 20 minuten durende titelnummer Tough Love als afsluiter. Een vernietigende duik in een schijnbaar bodemloze put van spijt en ongekunsteld verdriet met de repetitieve structuur van Lou Reed's Street Hustle. En vertelt vanuit het perspectief van zijn overleden zoon die met zijn vader spreekt en zijn mislukkingen ontrafelt. Sommige dingen zijn onomkeerbaar, maar op het einde kan er ruimte zijn voor zelfvergeving en hopelijk ooit begrip. Een indrukwekkende opname van Simon Joyner and the Nervous Stars, uitgebracht op 22 mei. Er is een fascinerend project dat muziek samenbrengt van Josquin des Prez, Igor Stravinsky en Miles Davis. Horen is geloven.

Meerdere werelden verbonden op dit album. Milestones, Josquin des Prez meets Miles Davis en Igor Stravinsky, een project van Hugo Ticciati, een in Groot-Brittannië geboren violist en dirigent van Italiaanse afkomst, die ondertussen in Zweden woont. Samen met het O-Modern Chamber Orchestra verkent hij de overlappingen tussen renaissance polyfonie, vroegmodernisme en jazz, vooral qua benaderingen van ritme, textuur en improvisatie. Hun album is uit bij Signum Classics. Dit is nieuwe muziek van Ayin, het trio van trompetist Jamin Martini met accordeonist Piet Maris en bassist Otto Kind. Hun groepsnaam is gebaseerd op de 18e letter van het Arabische alfabet, een van de moeilijker uit te spreken klinkers. Ons favoriete nummer uit hun jongste album Unland heet Nachtscha.

0: Woven Sky.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Clara, live.
0: Een man uit Evening.

jaar werken in topopnames met het Koninklijke Concertgebouworkest, Brussels Philharmonic Symfonieorkest Vlaanderen en het Antwerp Symphony Orchestra, onder leiding van Martin Brabins met pianist Jan Michiels in haar Concerto voor piano en orkest. Het tweede deel daaruit is een geraffineerde balansoefening waarin Jan op zoek moet naar versmelting met het orkest.

De essentie is de ingehouden spanning. Jan Michiels en het Antwerp Symphony Orchestra, onder leiding van Martin Brabins in mei van 2022, met het tweede deel uit het concerto voor piano en orkest van Annelies van Parijs, muziek die ademt en trilt, waarvoor zij de grens opzocht van de leegte. Het uitsterven van de pianonoten was bijna even belangrijk als de eerste aanslag. Een opname die nu ook beschikbaar is via Antarctica Records op haar portretalbum Tuning Time. Bij Kairos zetten ze de pianomuziek van de Griekse componist Georgos Koumendakis nog eens in de zon. De man die in 2004 de Olympische Spelen in Athene meekleur gaf muzikaal, nu de artistieke directeur van de Griekse Nationale Opera. Hier proberen op zijn aanwijzing drie pianisten een verdwaalde krekel in de piano te vangen, maar dat kan een merel beter.

Merle Parallèle, een stuk van de Franse, maar hier in Brussel gevestigde muzikant en kunstenares Roxane Métayer, die trok op verzoek van de culturele vereniging Serreklanken in Hoeilaert naar het natuurreservaat Dode Bemde langs de Deile en daar maakten ze veldopnames om mee in dialoog te gaan. Een project waar ook vocaliste Katja Sierskova en dichteres Sarah Ehle betrokken bij zijn. Zij brengen op 16 juni samen dit album uit. Rest ons voor nu alleen nog een alles verzwelgende opname van de Amerikaanse pianist Connor Hennick, verschenen bij Il Pirata Records. Connor is een fervente ultraloper, weet wat doorgaan is. En dat is nodig voor het dasboek der klengen, de Book of Sounds, van de Duitse componist, radiomaker en pianiste Hans Otte. Hier zitten we ter hoogte van deel 10 daaruit. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag.

0: Het is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij de brand gisterochtend in een opslagplaats in Anderlecht zijn zeker 2 doden gevallen. De lichamen zijn pas gisteravond gevonden onder het puin. Het nieuws is ook maar eerst vandaag bekendgemaakt. Dat het zo lang heeft geduurd om de slachtoffers te vinden, komt omdat de brand uitzonderlijk hevig was, zegt Gitte van Hooijwegen, die vanavond in Anderlecht was.
1: Het was een heel hevige brand, zo hevig dat de brandweer in eerste instantie de loods niet kon betreden en enkel van buitenaf kon blussen. Daarop is het hele dak ingestort, wat een enorme ravage heeft veroorzaakt. In dat puin op zoek gaan naar slachtoffers was niet eenvoudig. Vandaar dus dat die eerste 2 dodelijke slachtoffers pas gisteravond gevonden zijn. Momenteel wordt er nog gezocht naar 2 andere slachtoffers, 2 andere personen die als vermist zijn opgegeven.
0: De renovatie van de Goedjonktoren in Anderlecht heeft de eerste architectuurprijs Vlaanderen gewonnen. De Goedjonktoren is een appartementsgebouw, ironisch genoeg, van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, die onlangs in opspraak kwam in een reportage van Pano, in verband met het toewijzen van sociale woningen. Volgens de vakjury staat die kwestie los van de kwaliteit van het gebouw. Ze prijst de renovatie als een gedurfd statement over de toekomst van de sociale woningbouw. In Armenië lopen de eerste resultaten binnen na de parlementsverkiezingen daar vandaag. De uitslag zal onder meer bepalen of de nieuwe regering in Armenië zich zal richten naar Rusland of juist naar het Westen. De huidige pro-Europese premier Nikol Pajintjan lag voorop in de peilingen en lijkt die voorsprong te bevestigen in de eerste resultaten, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Armenië.
2: Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar volgens voorlopige resultaten gaat de partij van de zittende premier Nikol Pajintjan aan kop in de Armeense parlementsverkiezingen. Van tevoren was er maar wel een overwinning toegedicht, maar de grote vraag is hoe groot die zal zijn en hoe sterk de oppositie uit deze verkiezingen tevoorschijn komt. Volgens de partij van Pajintjan blijkt uit een eigen exit poll dat ze 56,7% van de stemmen heeft. De grootste rivaal van Pajintjan, de pro-Russische zakenman Samvel Karapetyan, zegt te geloven in een overwinning voor de oppositie. Daarvan getuigt volgens hem de grote opkomst, 10% hoger dan bij de vorige verkiezingen. De Armeense kiezers blijven hoe dan ook verdeeld over het vredesproces met buurland Azerbeidzjan, over de relatie met Rusland en over de toenadering tot Europa.
0: En de jonge Rode Duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge Duivels, is ondanks de nederlaag trots op de ploeg.
3: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
0: Vanavond en vannacht is het bewolkt. Het kwik zakt niet onder de 8 graden. Ook morgen veel wolken met na de middag regen. Blijft wel zacht. Plaatselijk is tot 23 graden mogelijk. De volgende dagen koelt het wat af. Dinsdag nog hoogstens 17 graden. De kans op regen blijft. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Round Midnight met Lies Steppen.
5: Goedenavond en welkom. Zegt de naam Donna Brooks u iets? Nee? Ze was een net iets minder bekende jazzzangeres en we gaan vanavond samen naar muziek van haar luisteren. En ook muziek van bassist Milt Hinton als leader en als sideman in de jaren 50. Ze noemden hem The Judge en hij was niet alleen een goede contrabassist, hij was ook een jazzfotograaf die foto's maakte vanaf de eerste lijn. Donna Brooks, die naam klinkt niet zo bekend. Ze was een comedy- en een cabaretzangeres uit New York. En in de jaren 50 zocht en vond ze ook haar plek in de jazz. In 1956 nam ze voor het Dawn-label haar eerste album op, haar eerste volwaardige album. Ze maakte wel een paar opnames eerder. En ze had een rokerige, zwoele stem. Klinkt mooi allemaal. En wat maakt dat zo iemand dan volledig verdwijnt in de plooien van de tijd? Hier is in het gezelschap van een pianotrio Donna Brooks. We gaan haar naam niet meer vergeten. Dit is Full Moon.

New York in de jaren 50 en zo klinkt Donna Brooks. Ze zingt een beetje als een femme fatale en haar manier van zingen zat ergens tussen Billie Holiday en Dinah Washington in. En hier horen we haar opnieuw in een klassieker van Cole Porter, You'd Be So Nice To Come Home To.

En dit was bassist Milt Hinton. Dat brengt ons aan de Oostkust. We zijn in 1955, maar hij was al actief van in de jaren 1920. Hij is ook weer zo'n muzikant die decennia lang meedraaide en heel veel goede tijden in de jazz meekreeg en meemaakte. Deze sessies uit 1955 laten Hinton horen in uitstekend gezelschap met klarinetist Tony Scott, pianist Dick Katz en drummer Ozzie Johnson. Hinton staat hier centraal, het is zijn bas die het hart is van elke track. En je hoort ook echt hoe veelzijdig en muzikaal hij wel niet was. These Foolish Things.

Tussendoor nog even Donna Brooks in Gone with the Wind. En dit was weer bassist Milt Hinton. Daarnet Cantus Firmus. Het klinkt heel ingetogen allemaal, beheerst. Maar er is altijd een diepe swing en die open, warme basklank. Hij was dus ook een belangrijke chroniqueur van het jazzleven. Zijn foto's en zijn filmbeelden, zoals het beroemde A Great Day in Harlem uit 1958... ze zijn een uniek tijdsdocument van een gouden jazzperiode en het is fijn om deze muziek te horen. Kwestie van een visitekaartje kan het tellen. Dit was een bassist die niet alleen de tijd bijhield met zijn beelden, maar haar dus ook mee vorm gaf.

En hier waren we in 1956 met het Zoot Sims Quintet, met ook onze bassist die meespeelde. Zoot Sims op tenorsax, Bob Brookmeyer op trombone, John Williams op piano, Milt Hinton op contrabas en Gus Johnson op drums. Dus Milt Hinton ook hier als anker in de ritmesectie, steady als altijd. En mooi hoe hij al na een paar noten tijdens zijn solos ook heel makkelijk te herkennen is.

Cone on the Saxophone, dat is de titel van dit album en dat zegt het helemaal. Hier ook hinten op bas in Singing in the Blues. En die Cone, die saxofonist, tenorsaxofonist, was hier op het toppunt van zijn kunnen. Hij was een man met veel ideeën, iemand die altijd voor een onverwachte, frisse invalshoek ging. Nochtans probeerde Cone niet kost wat kost modern te klinken. Hij zocht wel altijd naar verdieping en verbreding en de swing was het fundament en melodie mocht de leidraad zijn. Deze sessie werd opgenomen in een ontspannen, bijna huiselijke sfeer met een top-notch ritmesectie die tot de beste van New York werd gerekend. Ze kenden elkaar ook goed, wat de sfeer en de muziek alleen maar ten goede kwam. Hank Jones op piano, Milt Hinton op contrabas, daar is hij weer, en Ozzie Johnson speelt drums.

0: Tussendoor twee tracks uit The Talented Touch. Een sprong naar Hank Jones. En daarnet speelde hij ook gewoon mee bij Al Cohn op Cohn on the Saxophone. Dit is een live fragment met Zoot Sims en Al Cohn op hun best, live at the Half Note. Dus ik neem u mee naar begin februari 1959 in de legendarische Half Note in New York. Tussen Sims en Cohn gebeurde altijd iets bijzonders, een soort speciale chemie tussen die twee. Hun samenspel is energiek en speels en in dit stuk, op Lover Come Back to Me, bouwen ze samen met pianist Mose Allison de spanning langzaam op, om dan elkaar het vuur afgewisseld per vier maten danig aan de schenen te leggen.
1: Good evening everybody, welcome to the Half Note. On tenors tonight we have Al Cohn en Zoot Sims. Nobby Tota on bass, Mose Allison at the piano, and Paul Modian on drums. They'll start with Lover, Come Back to Me.

Thank you.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Clara Life.

0: After You've Gone op Jazz Alive, tussen haakjes A Night at the Half Note. En we hoorden Zoet Sims op tenor sax, maar ook Al Cohn op tenor sax, Mose Allison op piano, Nobby Tota op contrabas en Paul Motion op drums hier. Ze speelden in 1959 een live concert op die legendarische plek. Dit is Mose Allison, Lost Mind.
1: If you would be so kind to help me find my mind, I want to thank you in advance. Know this before you start, my soul's been

Nog één keer die vrijwel onbekende zangeres Donna Brooks. Ik stuur u verder de nacht in met een jam-sessie waar trompetist Buck Clayton de aanvoerder was, met Al Cohn en Milt Hinton die ook meespeelden in 1954. Droomzacht en bedankt voor het luisteren. Bye bye.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Iran heeft zijn luchtruim gedeeltelijk gesloten nadat het eerder enkele aanvallen uitvoerde op Israël. De autoriteiten raden mensen af om naar de luchthavens in het westen van het land te gaan. Ook Irak en Syrië hebben ondertussen hun luchtruim tijdelijk gesloten. Gisteren voerde Iran voor het eerst in 2 maanden opnieuw raketten af op Israël. Dat was een vergelding voor een Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. Israël zegt dat alle raketten werden neergehaald of terecht zijn gekomen in open gebieden. Amerikaans president Donald Trump heeft Israël opgeroepen om nu verder geen vergeldingsacties uit te voeren op Iran. De Oekraïense president Zelensky heeft in Londen een topoverleg gehouden met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van zijn Europese bondgenoten. Maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland staan op de agenda. In een interview net voor de bijeenkomst in Londen zei Zelensky opnieuw dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
1: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I said all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
0: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
2: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
0: De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt, deze keer tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg bijna dag op dag 5 jaar geleden al eens een hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Dat gebeurde op 12 juni 2021. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldde kort na het incident op sociale media dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd is vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. Het blijft droog vannacht bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen bewolkt met na de middag regen en mogelijk onweer. Het is wel nog zacht tot 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wat frisser, nog hooguit 17 graden.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook aan.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Clara Live.

0: Eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Clara Live.